verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan het WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer, het koelt af naar een graad op 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Maar hoe mag ze me de koppen? Ja, hoe mag ze me de koppen? Ja, hoe mag ze me de koppen? Ja, hoe mag ze me de koppen?

Best mijn mokkeltje, mijn rabbeldeus, mijn knoedel, mijn stiezeldeus, mijn schommel, mijn fladdergar. En ik moet naar de ding dat die night. Want een moos, mijn koppen.

0: Het is nu 3:00.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11:00 Nederlandse tijd gisteravond bestookt. De VS zegt die aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond zondagavond laat. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels. Blijkt allemaal uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer, vanuit het noorden nog wat bewolking en het is een graad of 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

twijfel komt vanzelf een eind. En ik was nooit de man die zo zeker was van zichzelf, dat ik het allemaal al voor me zag. Maar nu ik in de verte kijk,

0: Het is nu 4 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden waren nog veel mensen in het gebouw aanwezig. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners zijn opgevangen in een sporthal. Het is nog niet helemaal duidelijk of iedereen inmiddels weer thuis is. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Het weer, het is vannacht afgekoeld naar een graad of 15. Vanaf de ochtend gelijk al veel zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: weg was het over de rest. Hij staat onder water. Rijlaan staat onder water. Ja. Al die boeren met woord. Al die stuk graslaar, bier, coins, koop.
1: Wat is hij?
0: Gewoon maar die buiten houden. Dat is nooit zo'n wilst. Het is van de Rijkbok, ja.
1: Is jij stoens, ja.
0: Heeft hij met scheel?

0: Het is nu 5:00.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden bij een waterpompstation. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. De brand brak gistermiddag uit langs de Route Soleil. Een deel van de snelweg werd afgesloten. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. In een groot deel van Frankrijk geldt vandaag code rood. Het kan lokaal 38 graden worden. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt dan vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. Het weer, het is momenteel een graad of 15. Vanaf de ochtend straks veel zon en opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 6 uur.
1: Plus.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
1: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is 1 dode gemeld door het Iraanse regime. De VS begonnen gisteravond laat met een reeks aanvallen op Iran om het land te verzwakken. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen in Bahrein. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat komt doordat in die sectoren de inkoopprijzen hard zijn gestegen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn gisteravond 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. In Woerden zijn gisteravond 24 woningen ontruimd na een ontploffing in een appartement. Dat meldt de veiligheidsregio. Er ontstond ook brand, maar die was snel geblust. Een deel van de geëvacueerde bewoners is inmiddels weer thuis. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. Het weer vanuit het noorden wat bewolking en het is momenteel een graad of 16. Later deze ochtend volop zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jasper, dankjewel. We gaan direct door naar Fleur voor het laatste nieuws uit Stad en Ommeland. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Wie nu een elektrische kookplaat of laadpaal wil, moet maar afwachten wanneer het kan. Sinds 1 juli geldt een aansluitstop voor het stroomnet. En het Rode Kruis en vluchtelingenwerk zijn gestopt met de hulpverlening op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Na meerdere geweldsincidenten vonden de organisaties de situatie te onveilig. Zometeen om 6:30 horen we meer van de hulpverlener die er nog wel is.
2: Radio Noord.
1: De ochtendploeg.
2: Met Stefan Koster.
1: Zo, goedemorgen. Fijn dat je erbij bent. Aan het begin van maandag 13 juli. En de dag beginnen we vrolijk hoor met muziek van de Pointer Sisters.

0: eens even lekker wakker worden, hè. Met de Pointer Sisters op Noord in de Ochtendploeg en Jump for My Love. Nogmaals, een goedemorgen. Het is 6:07. Ja, nieuwe week, nieuwe kansen. Het is maandag 13 juli. Goedemorgen Fleur en goedemorgen Petra.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat jullie er weer zijn.
1: Ja, fijn dat jij er bent.
0: Ah, dankjewel. We gaan direct even naar het weer kijken, want ik zie je staan. De zon doet vandaag goed haar best. Een matige noordoostenwind wordt het 23 tot 28 graden.
1: Oh, lekker.
2: Heerlijk.
0: Bijna tropisch. Ja, jullie genieten daarvan?
1: Ja, ik zeker. Van, ja.
2: Ik zag al dat het de hele week zo blijft.
0: Nou, wou ik zeggen, dan kun je geluk niet op. Want de rest van de week wordt het misschien nog wel wat warmer.
1: Ja, het voelt gewoon alsof je in het buitenland loopt. Als je dan buiten over straat loopt. Ja, heerlijk.
0: Ja, het is maar een beetje te warm.
1: Ja?
0: Ik ga dan vaak rondjes rijden in de auto met de airco. Nee hoor, prima. Dit is nog aangenaam. Zoals een paar weken geleden, toen met die richting de 40. Nou, dat wordt mij ook te gek.
1: Ja.
0: Hebben jullie een goed weekend gehad eigenlijk?
1: Jazeker, heel goed. Ja, het was ook mooi weer. Barbecue'tje.
0: Ja, en jij hebt ook nog bijzondere verhalen allemaal meegemaakt.
1: Ja.
0: Want gisteren mocht jij rondrijden in het expeditiebusje.
1: Ja, dat klopt. Ja, was op pad. Het was wel weer leuk om te doen. Ja.
0: Ja, en bijzonder, hè, wat je daar dan onderweg allemaal tegenkomt. Zoals, ja, ik moet dan direct denken aan het verhaal wat ik dan gisteren zag. Op die begraafplaats. Hoe zat het ook alweer?
1: Ja, er was een Bert de Jonge is dat. En zijn vrouw is overleden. En ze heeft een gedenksteen op het Harenerhof. En daar stond een hele mooie vlinder. En die is gestolen. En die zat echt vast aan die steen. Dus hij is er gewoon echt afgezaagd. En die vlinder is nu weg. En hij zegt van, ja, ze mogen alles van me stelen. Mijn auto, weet ik veel wat. Maar die vlinder niet. Die vlinder moet echt terug. Dus dat geeft mij natuurlijk wel heel erg aan.
0: Ja, ja, dat snap ik. Ja, wie doet nou ook zoiets? Weet je?
1: Ja, dat kan je gewoon niet voorstellen.
0: Belachelijk. Nou, hopen dat hij snel weer terug is. En dat hij dan bij Harma blijft.
1: Ja.
0: Toch, die vlinder, zo is het. Het hele verhaal kun je trouwens vinden bij ons op de site rtvnoord.nl of in de app. En daar kun je dan ook direct expeditie terugkijken. Dus zeker de moeite waard.
1: Zeker, ja. Was heel leuk.
0: Dan de dag van vandaag. Normaal gesproken bespreken we even de uitslagen op het WK. Maar vandaag is er een rustdag.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, dus we doen gewoon lekker rustig aan. Pas overmorgen, geloof ik, is de eerste halve finale. Ook bij de Tour is er een rustdag.
1: Volg jij dat?
0: Nee,
1: oh.
0: Maar dat weet ik. Het is een rustdag. En bij Rondje Zummer hebben we geen rustdagen.
1: Nee,
0: zeker niet. Week 2 staat op punt van beginnen van Rondje Zummer. Straks vanaf 10:00 gaat ons bootje weer varen. Wel zonder Marco en Femke. Oh, dat is heel jammer, want deden ze het goed afgelopen week.
1: Ja, goed gedaan, ja hoor.
0: Maar die gaan genieten van een welverdiende vakantie. Een ander duo stapt aan boord, namelijk Maatje en Joyce.
1: Oh.
0: Dat is ook heel erg leuk.
1: Ook heel gezellig, ja.
0: Nou, wat gaan ze dan doen? Nou, ze varen van Holwierde via Appingedam over het Damsterdiep langs Garrelsweer en winnen weer richting Ten Post. Vervolgens varen ze nog naar Stedum, Middelstum en Uithuizen. Dat doen ze allemaal niet vandaag, hoor. Dat gaan ze de hele week over doen, want anders duurt de uitzending wel heel erg lang. En er zijn ook speciale fietsroutes beschikbaar voor deze week. Want deze week staat fietsen centraal in Rondje Zummer.
1: Oh.
0: Ja, en iedereen die nu luistert speelt daar een speciale rol in. Nou, hoe jouw rol tot stand gaat komen zometeen in Rondje Zummer, dat hoor je uiteraard later vandaag. Straks ook nog een vroege vogel, maar nu eerst Taylor Swift.

0: Ja, vind je dit ook een leuk liedje? Dan ben je misschien wel een Swiftie, wat zo worden de fans van deze zangeres genoemd. Taylor Swift, hoor je op mijn hoort, en Up A Light.
1: Dit is
0: De Vroege Vogel. Ik ga bellen met Kilian Hoekstra. Kilian, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, normaal gesproken bellen wij mensen wakker rond die tijdstip. Maar jij hebt al een halve werkdag erop zitten, hè?
2: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Ja, want jij werkt bij een bakkerij in Hoge Zand. Hoe laat begin jij dan 's ochtends?
2: Nou, vandaag had ik een lekkere vroege dag. Dat was om 1:30 was het.
0: 1:30?
2: Ja.
0: Ja, lukt dat dan een beetje om rond dat tijdstip op te staan?
2: Ah, jawel. Op een gegeven moment raak je een mooi ritme. En dan kun je gewoon makkelijk opstaan rond die schijf.
0: Ja, zo is het. Ja, het is inmiddels 6:15. Dan heb je al heel veel gedaan. Ja, wat doe je dan zoal zo midden in de nacht?
2: Ja, wat wij heel veel doen is de broodproductie en vooral in de nacht. Wij zorgen eigenlijk voor vers brood elke ochtend weer. En dat is ons doel ook, een beetje vers brood voor de mensen.
0: Ja, en heb je nou zelf al ontbeten?
2: Ik heb een croissantje gesneden.
0: Oké. Ik wil zeggen, er hoort er dan ook een broodje bij, uiteraard. Want jij bent hartstikke jong, zie ik hier. Je bent nog maar 22, hè?
2: Ja.
0: Ja, dan doe je dit heel bewust, denk ik ook. Waarom heb je voor dit vak gekozen?
2: Ja, het begon officieel eerst als een passie voor bakken. Toen ik een tijdje thuis had gezeten. En toen heb ik het uiteindelijk omgezet naar een opleiding. En toen ben ik met die opleiding hier stage gaan komen lopen. En nou werk ik hier officieel ook.
0: Nou, wat goed. Dus gewoon je passie gevolgd?
2: Ja.
0: Ja, kun je vertellen wat er zo leuk aan is om brood te bakken?
2: Ja, het is vooral heel mooi werk om met je handen te werken. Het is heel veel handwerk. Het is ook heel veel gevoel.
0: Zo is het. En de gevoel steek jij erin. Ben je van nature ook een ochtendmens of heb je dat geleerd de afgelopen maanden?
2: Ik ben van nature eigenlijk een nachtmens ook.
0: Ja, oké. Ja, dan trek je de nacht gewoon even door. Dat kan natuurlijk ook. Ja, want je bent al druk bezig met brood. Zijn er wat trends op dat gebied op dit moment? Waar komen mensen speciaal voor?
2: Op dit moment is het eigenlijk een beetje heel rustig. Met vakantie. Maar er zijn heel veel brood van waar mensen vooral voor komen. Vooral, zo zeg ik, wijten is een die we best wel maken. Ook heel veel bruin.
0: Kijk. Heel goed. Dan zal ik je niet langer van het werk afhouden. Want jullie moeten nog even, denk ik, hè?
2: We zijn bijna klaar, hoor.
0: Oh, je bent bijna klaar. Oh, heel goed. Nou, die laatste broodjes dan nog even uit de oven halen. Dankjewel, bakker Kilian Hoekstra. De Vroege Vogel.

0: Leo Sayer on board en Thunder in my heart. Zometeen de laatste nieuws uit stad en ommeland. Maar eens kijken we even buiten onze provinciegrenzen. Zanger en cabaretier Harry Jekkers heeft gisteravond zijn laatste show gespeeld in de Koninklijke Schouwburg. De burgemeester van Den Haag had daarna een verrassing voor de zanger van OO Den Haag.
1: Het is me een grote eer en een genoegen om aan jou, Hendrikus Theodorus Jekkers, de gouden erepenning te overhandigen, met daaraan verbonden het ereburgerschap van Den Haag.
2: Maar het is nu tijd om of ze haast te zeggen van om eens even lekker een paar jaar uit te drijven.
0: Hij is inmiddels 75 en hij gaat lekker dus in een zwembadje liggen. En het is niet alleen warm, maar ook droog. Harold van Weveren, voorzitter van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling, vertelde dat er slechts één keer eerder een lagere waterstand is gemeten sinds het begin van de metingen.
3: We meten dit sinds 1901. En 1976 was daar de historisch laagste waterstand. En deze gaat daar wel op lijken.
0: Inmiddels zitten we in fase 1 en dat betekent dat er een dreigend watertekort is. Ondanks de ernst van de situatie ziet Van Waperen ook lichtpuntjes, zo is er geleerd van eerdere droogteperiodes.
3: In de loop van de tijd hebben we natuurlijk dit jaar gehad. Recent hebben we bijvoorbeeld ook jaren als 2018, 2022 met droogtes gehad. Een van de voorbeelden wat we geleerd hebben is dat bijvoorbeeld het IJsselmeer heel belangrijk is in de Nederlandse waterverdeling. Daar kunnen we een goede voorraad opbouwen aan water, ook al in het voorjaar, zodat je dat in de zomer kan gebruiken. We noemen dat ook wel onze nationale regenton.
4: En hoe is het met onze nationale regenton?
3: En die is gewoon tot aan de rand toegevuld.
0: Ja, en even schrikken voor de mensen op de Dam in Amsterdam gisteren. Ineens viel daar een boom om.
5: Als ik daar net gefietst had, was ik me wel goed geschrokken. Ja. Van kruin, vooral in de zomer, als die vol in blad staat. Dat zijn honderden kilo's die dan naar beneden komen. Ja, dat is niet niks.
0: Ja, liep gelukkig allemaal goed af. Niemand raakte gewond en de gemeente had de boom binnen een half uur versnipperd. Er wordt nog uitgezocht hoe die naar beneden kon komen. En het is bijna 6:30 in stad en ommeland. Natuurlijk hoor je hier dan het laatste nieuws in onze eigen provincie. En Fleur, kun je ons alvast een klein tipje van de sluier geven?
6: Zet de wasmachine aan als de zon schijnt. Dat helpt ons heel erg. Ik vertel zo wie dat vraagt.
0: Dit en meer zometeen in het Noordnieuws van 6:30.

0: Coldplay, Hoor Je Noord en My Universe. En inmiddels is het 6:30. Tijd voor Noordnieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De politie heeft dit weekend een 29-jarige man opgepakt na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het was dit weekend erg onrustig daar. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk besloten vrijdag hun hulpverlening bij het aanmeldcentrum te staken. Ze vonden de situatie te onveilig geworden. Gedurende het weekend waren er meerdere opstootjes en kleine vechtpartijen. Hulpverlener Iljo van Donselaar staat er nog wel. Hij vertelt hoe het er nu voor staat.
2: Het schijnt er nu naar uit te zien dat het ontzettend heet wordt en warm. Geen informatievoorziening van Vluchtelingenwerk Nederland en gewoon geen algemene hulp meer. Ook met het uitkiezen van kwetsbare personen.
1: In het Noorderplantsoen in Stad heeft de brandweer gisteravond een brandende container moeten blussen. Uit voorzorg hebben zij de twee andere containers daar ook vol laten lopen met water. En op de Baansum, dat is de weg van Termunten naar Baansum, is gistermiddag een motorrijder onderuit gegaan. De motor gleed weg en botste tegen een boom. De bestuurder liep verwondingen op aan zijn been, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. En per 1 juli hebben netbeheerders een aansluitstop. Alle nieuwe aanvragen voor aansluitingen op het stroomnet komen op een wachtlijst. Daarmee hopen netbeheerders het overvolle stroomnet te lijf te kunnen gaan. Dat heeft ook gevolgen voor inwoners van Groningen, zegt Roy Posma van Enexis.
3: Vooral mensen die inderdaad gaan verbouwen, die een nieuwe keuken nemen met een kookplaat. Dan is het natuurlijk even afhankelijk van wat voor kookplaat het is. Maar over het algemeen geldt dat je daar een zware aansluiting voor nodig bent. We krijgen ook wel eens mensen bij ons aan de telefoon die... Nou ja, hebben dan een hele nieuwe keuken uitgezocht. En dan komt de installateur langs en dan de kookplaat wordt dan aangesloten. En dan blijkt dat die verzwaring had moeten plaatsvinden. Maar ja, het is niet meer dat je dan even Enexis belt dat volgende week de monteur langskomt. Hè. Die tijd is echt voorbij.
1: Het afgelopen half jaar kregen Enexis zo'n 4100 aanvragen voor aansluitingen binnen. Dat komt volgens Posma neer op een stijging van 30% tot 40% ten opzichte van vorig jaar. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
0: Fleur, dankjewel. En we vragen ons af, wat gaat het weer doen? Op deze maandag, je hoort het zo, van Harma.
4: De Ochtendploeg.
5: Met Stefan Kosters.
0: Ja, en de vakantie is al even begonnen. In ons Loop het Vuur van vrijdag vroegen we ons af of je dan een beetje let op je gewicht tijdens die vakantie. Ja, en of een beetje let op die vakantiekilo's, hoor je zo na de Simple Minds.

0: The Simple Minds, op Noord, Don't You Forget About Me.
1: Lopend vuur.
0: Nou, voor veel mensen hoort lekker eten en drinken gewoon bij de vakantie. Een extra ijsje, uitgebreid barbecuen. Lekker hamburger met mayo of zo, Petra.
2: Oeh.
0: Een paar lekkere drankjes op het terras. Een biertje, nog een biertje.
2: Ja,
0: wijntje daarna.
2: Zo gaat het maar door, hè?
0: Ja, en als daar dan een paar extra kilo's van komen... ach, nou ja, hè, dat zien we na de vakantie wel weer. Toch zijn er ook mensen die juist tijdens hun vakantie... bewust blijven eten of extra gaan bewegen zelfs. Die mensen zijn er echt. Zij willen namelijk niet thuiskomen met een paar vakantiekilo's. Nou, in ons lopend vuur van vrijdag vroegen we ons af... hoe zit dat bij jou? Ben jij tijdens de vakantie bezig met je gewicht? Dat brengt ons bij de stelling een paar vakantiekilo's... horen er gewoon bij.
2: Ja, bij Gea Piek in elk geval niet. Ze zegt, nee, dank je, ik moet ze juist kwijt. En Jan Koster is ook maar aan het jojoen, zegt hij. Ik ben altijd maar aan het jojoen met mijn gewicht. Maar ja, er zijn ook zoveel lekkere dingen. Ja, dat is natuurlijk ook zo.
0: Ja, en alles wat lekker is, is weer niet goed voor je. Dat
2: nee,
0: is ook zo.
2: Altijd zo. Maar zie ik zeg, ja, je moet je niet zo druk maken, hoor, om die paar kilo's. Als je het hele jaar door gewoon normaal eet en genoeg beweging krijgt... dan is er helemaal niets aan de hand. En Jan vindt dat die kilo's er gewoon prima bij mogen horen... Lekker genieten van die vakantie, zegt hij.
0: Echte begonnenjaar is die Jan ook, hè?
2: Ja, en Tim ook, want Tim is het daar helemaal mee eens. Hij zegt, iedereen heeft het steeds over het kwijtraken van die love handles. Maar ik pak ze juist graag vast.
0: Oh.
2: Ja, nou, ik hoop niet bij iedereen, Tim.
0: Nee, dat je over straat loopt en dat deze Tim achter je staat. Maar ja. Ja.
2: Nou, dat moet je niet hebben.
0: Nee, maar dan moet je toch maar van die vakantiekilo's af. Anders heb ik Tim achter me aan.
2: Ja. Ja, dat moet je inderdaad niet hebben. Nee, Tim. Nog een reactie van Vivian van der Laan. Vakantiekilo's, nu niet zo last van. Ik vind het vanaf oktober veel verleidelijker. Want de maanden met lekkere hapjes, de stampotten... Oh, ja. En vergeet niet die chocoladepepernoten.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Chocoladeletters en marsepein.
2: Al die lekkere dingen. En ook die rijk gevulde schalen, zegt Vivian nog.
0: Ja,
2: en al die hapjes.
0: En dan vergeet ze kerst nog met een gourmetstel op tafel.
2: Ja.
0: Al die dikmakende sauzen.
2: Ja.
0: Ja,
2: daarom sluit ook af met ja, oktober, november en december... zijn juist de moeilijke maanden. Nou, dan valt
0: dat
2: het nu nog allemaal mee in de vakantie, hè?
0: Zo is het, ja. Een paar vakantiekilo's horen er gewoon bij. Was vrijdag de stelling. Wat heb jij gestemd trouwens, Petra?
2: Oh, ik heb nog niet gestemd, maar...
0: Nou, weet je wat? Er is nog ruimte voor één stem, zeg het maar.
2: Oh.
0: Eens of oneens?
2: Eens.
0: Eens. Nou, dan komen we uit op 52% van de Groningers die zeggen... ja, een paar vakantiekilo's horen er gewoon bij. En zometeen na zevenen natuurlijk een nieuwe stelling op Noord.
1: Geef je mening en praat mee.
3: Lopend vuur.

0: Thorn. Zometeen nog veel meer mooie muziek, hoor. Ze gaan onder andere nog buikdansen samen met Shakira. Nick Kershaw is ook nog onderweg. Maar eerst, Harma Boer, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Stefan.
0: Heb je een goed weekend gehad?
1: Ja, een goed weekend gehad.
0: Hoe was het eigenlijk bij het NK Pokkelglien?
1: Ja, het was ruig en het was nat en het was heel gezellig. Ja, het was prachtig.
0: Wat was het record? Hoeveel meter was
1: iemand... Ja, dat word ik niet meer.
0: Oké, ik dacht...
1: Er zijn wat bekers en alles uitdeeld, maar nee, dat heb ik eigenlijk niet eerlijk gezegd nooit echt met kreeg. We gaan er vooral in voor de gezelligheid.
0: Ja, en toen stond je daar en toen dacht je niet van, nou, laat ik ook even meedoen.
1: Nou, nee, dankjewel hoor. Daar pikker ik niet over. Nou, sommige dingen mooi overlaten aan de expert, hè?
0: Nou, daarover gesproken, ik kan het weerbericht ook vertellen, maar dat ken jij veel en veel beter.
1: Nou ja, ik wou in ieder geval wel houden dat de situatie er op dit moment voor staat. Het is bewolkt in de stad, eigenlijk overal in de provincie. Met 15 graden en de warmheidsstand doet dus vaten van een millibar visvliet. Op dit moment dat de bewolking zo zwaar is, er valt wat hele lichte motregen uit. Gisteren een maximum van 23 graden en momenteel is het wind stil. Roodschaal 21,5 graden met 13 uur de zon gisteren. Er is 5 mm verdampt en op dit moment bewolkt 12 kilometer zicht en 16,5 graden. Ja, we beginnen inderdaad met de bewolkte in diezige weer. Nou, dat spotje matregen zit er dus ook nog bij. En die bewolkte gaat allemaal verdwijnen. En ja, doornoord en vanaf een uur of tien gaat er zo'n overal wat gouden weers daan. Kan ietsjes loter worden. De wind motig komt nu de noordoosten en de temperatuur is van 23 graden in het noorden van de provincie tot 27 graden verder de provincie. En vanavond met vannacht helder weer. Minimum 17 tot 19 graden in buiten is zon overgoon. En met een motige tot vrij krachtige noordoostenwind wordt 25 tot 28 graden.

Ja, het is toch altijd opmerkelijk, hè? Iedere keer als het WK voetbal plaatsvindt, heeft deze vrouw een grote hit. Ja, nu dus ook. En dat komt goed uit, want Shakira staat samen met Justin Bieber en Madonna in de halftime show tijdens de finale van het WK voetbal. En ik denk dat ze deze dan ook al even zingt. Misschien wel samen met Burna Boy. Die Die hoorde je. En zo meteen hier Miley Cyrus. Maar eerst de zomerse klanken van Inner Circle. Dit is Rock With You.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is door het Iraanse regime 1 dode gemeld. De VS begon gisteravond laat met aanvallen. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. De rookontwikkeling zorgde voor veel problemen, vertelt correspondent Mustafa Maghadi.
3: Mensen die konden niet precies zien waar ze naartoe moesten vluchten, omdat er heel snel heel veel rook was, heel dik. Dan raak je gedesoriënteerd. De meeste mensen zijn dan ook door verstikking om het leven gekomen.
2: De oorzaak van de brand is niet bekend. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat heeft met verschillende onzekerheden te maken, ziet de accountantskoepel.
4: Als je praat over stikstof of elektriciteit, netongestie, regeldruk wordt vaak genoemd als belemmering. Tijdens het spel de spelregels veranderen. Ondernemers proberen te investeren, maar willen wel alle kansen zien, waardoor ze zeker weten dat ze ook het geld overhouden aan het eind.
2: Het is duurder om brieven te versturen. Bij PostNL zijn de nieuwe tarieven ingegaan. Brieven de volgende dag laten bezorgen is 2 keer zo duur. En rouwpost binnen 1 dag bezorgen kost €3,25 per brief. Dat was €1,40. PostNL mag 2 dagen doen over het bezorgen van post. Dat was eerst 1 dag. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: En om 7:03 krijg je ook de hoofdpunten aan Noordnieuws. Fleur Oostra, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Vanwege de overbelasting van het stroomnet krijgen de aanvragen met groter maatschappelijk belang voorrang. Een aansluiting voor een brandweerkazerne krijgt bijvoorbeeld voorrang boven een aanvraag uit het bedrijfsleven. En een onrustig weekend op het veld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk staakten de hulpverlening daar afgelopen vrijdag. Vandaag komt het ministerie van Justitie en Veiligheid met een plan van aanpak voor overlastgevende asielzoekers. Meer nieuws zometeen om 7:30.
7: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
8: Zonnetevel, jokason.nl, albino 60 jaar zonweer en rolloen.
9: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
10: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
9: Check werkenbijwagenborg.com.
11: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
9: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
12: Radio Noord.
13: De ochtendploeg.
12: Met Stefan Kosters.
14: Goedemorgen. Krijgen we de toekomst nog maar 1 keer per week post? Ja, het zou zomaar kunnen. We bespreken het zo in een nieuw lopend vuur.

0: even lekker wakker worden. Bruce Springsteen met Born in the USA. Goedemorgen, het is bijna 7:10 op deze maandag 13 juli. Ja, de dag die behoorlijk zonnig gaat worden. 23 tot 28 graden. En de komende dagen misschien nog wel warmer. Via de app 050-3188-288 zijn we natuurlijk altijd bereikbaar voor een vraag, een compliment, een klacht. Het mag allemaal. We lezen alles met veel plezier. En we proberen ook overal antwoord op te geven. En zo komen de eerste vragen al binnen over ons zomerproject. En dat is goed, want projectleider daarvan, Marion de Vries, is hier aangeschoven.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, fijn dat je er bent.
1: Ja, zeker.
0: Ja, week 1 zit erop. Marco en Femke die genieten nu, denk ik, van een welverdiende vakantie.
1: Nee hoor, die zijn gewoon... Nee, Femke heeft vakantie, Marco is gewoon aan het werk.
0: Ga nog even door, even nagenieten. Ook al stoppen zij ermee, rondje zomer gaat natuurlijk verder.
1: Ja, we gaan nog 2 weken door.
0: Ja, en hoe kijk jij nu terug op die eerste week?
1: Ja, met een heel goed gevoel. Ik vond het echt een fantastische week met een fantastische route. Mooie verhalen, leuke mensen onderweg, goed weer. Ja, eigenlijk was... voor mijn gevoel alles goed.
0: Ja, en die beelden die waren prachtig. Straks ook vanaf 10 uur kun je alles gewoon weer volgen op TV Noord... en ook op de radio uiteraard. Ja, we zeiden het al, een nieuw duo. Wie stappen straks op het bootje?
1: We hebben een damesbemanning deze week. Want Joyce Kranenborg en Maartje Etsma gaan varen. Zijn de kapiteins deze week.
0: Leuk. Ja, Maartje die kwam hier net al haar outfit showen.
1: Ja.
0: En helemaal opgewekt, helemaal vrolijk. Kortom, ze hebben er zin in.
1: Absoluut, absoluut.
0: Ja,
1: aan enthousiasme zal het hen nooit ontbreken.
0: Zeker niet. De route is wel anders uiteraard. Waar gaat het bootje langs varen?
1: We beginnen vandaag in Holwieren. En varen vandaag van Holwieren naar Appingedam. En dan in de rest van de week varen we van Appingedam via Damse Diep. Dus een stuk Garrelsweer, Winneweer, Ten Post. En dan gaan we eigenlijk de westen wijden we de Maar op richting Stedum, Middelstum. En dan eindigen we vrijdag in Uithuizen.
0: Kijk, een prachtige route volgens mij. En ik zei het al, via 050-3188-288 kunnen we ons altijd vragen stellen. Dat wordt ook gedaan. André die vraagt zich af, komen ze vandaag ook langs de hangende keukens?
1: Daar komen ze vandaag zeker langs.
0: Nou, dan weet ik in ieder geval dat er 1 iemand langs de kant staat. Dat is dan André.
1: Nou, hij is van harte welkom.
0: Zeker, en de rest van Groningen natuurlijk ook. Er staat wel iets bijzonders op het programma deze week, hè?
1: Ja, het thema van deze week, ik zal het even laten horen, is...
0: Ja, nog één keer. Als ik 2 maal met mijn fiets bel.
1: Ja, zeker.
0: Dan weet je het wel.
1: Ja, fietsen, want aankomende zaterdag is de Bauke Mollema-tocht... de grote fietstocht van onze Groningen sportheld Bauke Mollema... waar natuurlijk ook onze techniekboot naar verdomd is, de Bauke. Dus Bauke komt deze week ook nog langs en we gaan proberen... met elkaar kijken of we zoveel mogelijk kilometers weer kunnen halen. Want de tussenstand staat nu op ruim 2100 kilometer. Dus we zitten met z'n allen al in de Balkan. Dus nou, hoe leuk is dat?
0: Ja, wat goed. En hoe doe je dat dan als je mee wilt doen?
1: Nou, eigenlijk is het heel simpel. Als je naar onze website gaat, rtvnoord.nl/rondjesummer... staat er een kopje geef je kilometers door. En dan kun je eigenlijk gewoon een screenshot maken... van het aantal kilometers dat je hebt gelopen, gefietst, hard gelopen... of met andere sporten. En of dat nou via je stappenteller op je telefoon is... of dat het via een app is als Strava of Komoot. Je hoeft eigenlijk alleen maar een screenshot te maken. Die kun je heel makkelijk uploaden. En dan telt hij automatisch je kilometers erbij op. En dan kunnen we met z'n allen zo ver mogelijk komen. Dat is het idee.
0: Superleuk. Ja, dat ga ik straks ook nog eventjes doen.
1: Heb jij al veel gelopen en gefietst dan?
0: Jazeker.
1: Heb je het ook al geüpload?
0: Dat nog niet, dus dat ga ik doen. Dus dan komen er straks wat kilometers bij.
1: Nou, ik kijk er naar uit.
0: Heel goed. Marion, heel veel plezier. En niet alleen Marion, natuurlijk ook aan Maatje en Joyce... die straks vanaf 10 uur lekker gaan varen. En nu op Noord, Prince en ook Bruno Mars. Dit is de nieuwste On My Soul.

0: Ja, Prince, hoor je Noord met een plaatje uit het jaar dat je nog iedere werkdag post kon verwachten.
1: Lopend vuur.
0: Ja, hoe is dat anders in 2026? Want vanaf deze week komt de postbode minder vaak langs. PostNL bezorgt brieven niet meer elke werkdag, maar nog slechts 3 keer per week. En in de toekomst wordt dit mogelijk nog minder vaak. En er worden natuurlijk steeds minder brieven en kaarten verstuurd. En daardoor wordt dagelijkse bezorging volgens PostNL steeds moeilijker vol te houden. Maar is dat eigenlijk wel een probleem? Is een brief of kaart nog zo belangrijk dat die snel op de mat moet liggen? Een paar dagen langer wachten op je post is geen probleem, is de stelling van vandaag. Fleur, wat zou jij stemmen?
2: Nou, ik vind het wel prima dat het minder vaak is. Weet wel dat pakketjes tegenwoordig ook wel vaak via de brievenbus komen. Hè? Dus ja, die krijg je dan ook minder vaak.
0: Dat is waar, ja. Ja. Maar ja, als je dan iemand een verjaardagskaart wil sturen, dan komt hij misschien wel een paar dagen later aan.
2: Ja,
0: of eerder.
2: Dat is toch jammer.
3: Ja, of je moet er eerder over nadenken om hem eerder te versturen.
0: Ja, maar als ze niet elke dag bezorgd worden, dan wordt hij misschien niet op je verjaardag bezorgd.
3: Nee, oké, maar dan moet je hem nog eerder versturen.
2: Oh. Ja, dat je dus het voor je verjaardag krijgt. Ja.
0: Ja, je moet nou heel goed nadenken over die verjaardagskaarten dus.
3: Ja.
0: Een paar dagen langer wachten op post is geen probleem. Wat ga jij stemmen?
3: Ja, dat is ook geen probleem. We zijn ook een beetje verwend volgens mij, hè? Ja, daarin. Ik vind het ergens wel jammer, want ik hou er wel van kaartjes versturen. Ik vind het ook jammer dat dat minder gedaan wordt. Ik vind dat altijd leuk als je een kaartje ontvangt. En ik verstuur ook nog wel eens een kaartje. Maar goed, het is niet heel erg. Maar ik vind dat voor rouwpost bijvoorbeeld, als ik dat hoor, hoe duur dat dan is geworden.
0: Ja, dat gaat richting de 3,5 euro, hè?
3: Ja,
0: per kaart.
3: Ja, dat vind ik dan wel ergens weer dat zo hoog moet zijn.
0: Bizar veel.
3: Ja.
0: Stemmen reageren kan op verschillende manieren.
3: Ja, bijvoorbeeld via de Facebookpagina van Radio Noord. Of even appen of bellen naar nummer 050-3188-288. En stemmen kan gewoon eenvoudig via de app en via de site.
0: Ja, en daar kan ik dan weer een tussenstandje aflezen. 46% van de Groningers zegt, een paar dagen langer wachten op post is helemaal geen probleem hoor.
1: Geef je mening en praat mee.
4: Lopend vuur.
0: Ja, kijken we nog eventjes op onze verjaardagskalender. Dan zien we staan dat 1412 Groningers jarig zijn. Van harte.
5: Gefeliciteerd.
0: Ja, laten we hopen dat je dan een prachtige dag hebt.
3: Ja.
0: Nou, we horen al van Harma. Ja, de zon komt erbij. En het is maandag, hè. Er wordt ook geen post bezorgd.
3: Nee.
0: Maar het zal het kaartje morgen wel komen. Dat is helemaal goed.
3: Ja.
0: Als je je maar in ieder geval enorm jarig voelt. Er zijn in ieder geval heel veel prominente jarigen. We gaan er even een paar bij langs. Buiten onze provincie zien we dat presentatrice Eva Jinek jarig is.
3: Oh.
0: Bekend van de avocadotafel natuurlijk. En de talkshows. Ja, zou er daar dan ook iets gezonds op tafel staan?
3: Nou,
0: ik denk het wel hoor, bij haar.
3: Ja? Een cupcakeje mag wel dan.
0: Zo is het. Ja, ze is toch jarig. 48 geworden. Richard Groenendal, de voormalig profwielrenner, blaast 55 kaarsjes uit. En voormalig wielrenner en schaatser Herbert Dijkstra is ook jarig. 60 geworden. En ook felicitaties voor Henny Stoel. De oud-nieuwslezeres van de NOS is 81 geworden. Ja, met zo'n achternaam. Ja, dan staat ze denk ik straks ook op zijn stoel. Hè. Dan
3: gaat denk iedereen, ik ook. Helemaal versierd.
0: Ja, zo is het. En de muzikale jarige van vandaag is nog iets ouder geworden. 84 maar liefst, respectabele leeftijd. Het gaat om zanger Roger McQuinn van de Birds. En de tamboerijn mag op zijn feestje niet ontbreken. Want zijn verjaardag gaan we vieren met Mr. Tambourine Man.

0: Ja, ik ben fan hoor. René Beverwijk, altijd leuk hè, die muziek. Guide at Night, altijd zo is de nieuwste. En deze week Gronings Goud. Het is bijna 7:30 op deze maandag. Zometeen in Noordnieuws gaat Fleur je bijpraten over van alles en nog wat. Een tipje van de sluier?
1: Ja, meer over een voormalige staatssecretaris die in het diepe werd gegooid, maar overeind bleef door zijn Groningse nuchterheid.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: En dit is Noordnieuws van 7:30. Fleur Hoogstra, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Per 1 juli hebben netbeheerders een aansluitstop. Alle nieuwe aanvragen voor aansluitingen op het stroomnet komen op een wachtlijst. Daarmee hopen netbeheerders het overvolle stroomnet te lijf te kunnen gaan. Het afgelopen halfjaar kreeg Enexis zo'n 4100 aanvragen voor aansluitingen binnen. En dat komt neer op een stijging van 30-40% ten opzichte van vorig jaar. In Winsum is gistermiddag een scootmobiel te water geraakt. De bestuurder liep daarbij een nat pak op. De brandweer heeft de scootmobiel en de bestuurder weer op het droge geholpen. De man is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. En op de Baansum, dat is de weg van Termunten naar Baansum, is gistermiddag een motorrijder onderuit gegaan. De motor gleed weg en botste tegen een boom. De bestuurder liep verwondingen op aan zijn been, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Bijna 2 jaar lang was Eddy van Marum staatssecretaris in het kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB. De Niekerker werd meteen in het diepe gegooid destijds. Maar zijn Groningse nuchterheid, die bleef overeind.
13: En op zo'n ministerie, ja, dan komen ze binnen en dan staan ze: zal ik u even naar uw kamer begeleiden, staatssecretaris of excellentie? Ja, en dat past niet bij mij. Dus ik heb ook eigenlijk direct gezegd van: jongens, ik ben Eddy. Zo heb ik mij daar ook gedragen.
1: Een uitgebreide terugblik van Eddy van Marum is ook te lezen op onze website rtvnoord.nl.
0: Fleur, dankjewel. Het is aangenaam vandaag. Nu al 17 graden op de Martinitoren. En hoeveel graadjes er nog bij komen, hoor je zo van Harma in een uitgebreid weerbericht.
14: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
15: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
16: Scootmobiel of rollator nodig?
17: Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
15: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: ochtendploeg.
18: Met Stefan Kosters.
0: Goedemorgen. Er is een zogenaamde aansluitstop bij energiebedrijven. Maar wat betekent dat voor Groningers die een laadpaal of elektrische kookplaat willen? Ik ga het zo bespreken met Roy van Enexis. Bye.

0: middag, in de avond, maar ook 's ochtends vroeg. Klinkt het heerlijk, hè? Fleetwood Mac en Don't Stop. Ja, per 1 juli hebben netbeheerders een aansluitstop. En dat betekent dat alle nieuwe aanvragen voor een stroomaansluiting op een wachtlijst komen te staan. En daarmee hopen netbeheerders verdere problemen op het overvolle stroomnet te voorkomen. Maar ja, wat betekent dat concreet als je een laadpaal of bijvoorbeeld een elektrische kookplaat zou willen? Ik ga erover verder praten met Roy Posma van Enexis. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, is de nood zo hoog dat er nu een aansluitstop nodig is?
1: Ja, we hebben niet echt een aansluitstop, maar het is wel echt belangrijk om zo snel mogelijk de aanvragen bij ons binnen te laten komen. We hebben sinds 1 juli het nieuwe maatschappelijk prioriteringskader dat in werking is. Ja, daarbij gaan we inderdaad kijken waarvoor de aansluiting nodig is om vervolgens prioriteit toe te kennen. Dus er gaat wel wat veranderen.
0: Ja, want inmiddels is het 1 juli geweest. Hebben jullie vaak nee moeten verkopen?
1: Nou, we hebben toevallig de cijfers sinds vorige week binnen. En ja, we zien dat we 2400 nieuwe verzwaringsopdrachten hebben en 1600 nieuwe aansluitingen. En ja, dat is echt ontzettend veel ten opzichte van het jaar daarvoor. Dus we kunnen het echt terugzien. Ja.
0: Ja, en in al die aanvragen moet je nee verkopen.
1: Nou, op dit moment gaan we niet allemaal nee verkopen. Want we moeten per gebied bekijken in de provincie of er capaciteit is. Nou, komende maanden wordt ook duidelijk of daar ook daadwerkelijk nog capaciteit is. Omdat we ook nog afhankelijk zijn van Tennet. Dus in de komende maanden gaan we al die klanten laten weten of we hun gelijk kunnen aansluiten. Of dat ze toch op de wachtlijst komen.
0: Ja, hoe verwacht je dat de reacties zullen zijn?
1: Nou ja, dat hangt er natuurlijk heel erg van af. Ik denk dat sommige mensen al wel in de gaten hebben dat hun aansluiting wat langer op zich laat wachten. En sommige mensen die zullen daar natuurlijk ook niet tevreden mee zijn of ook wat teleurgesteld over zijn. Ja, dat is ook een beetje de tijd waarin we leven. Het is niet meer vanzelfsprekend uw vraag bij draaien.
0: Nee, nou ja, stel je voor, ik heb een mooie oprit, ik wil een laadpaal installeren. Kan ik dan nog zomaar een aanvraag indienen?
1: Ja, een aanvraag indienen is sowieso mogelijk. En dat vinden we ook heel fijn, want dan hebben we de aanvraag alvast in beeld. Alleen, ja, hou er wel rekening mee met een wachttijd. Laadpalen staan ook laag geprioriteerd. Zaken als veiligheid, onderwijs, wonen zijn hoger geprioriteerd. Ja, dat kan dus voorkomen. Ja, het kan dus zijn dat die laadpaal dan wat langer op zal laat wachten.
0: Ja, want over hoe lang hebben we het dan? Wanneer zou mijn laadpaal er staan als ik hem vandaag aanvraag?
1: Ja, dat is heel lastig te zeggen, omdat we natuurlijk per gebied moeten kijken hoeveel aanvragen staan er al überhaupt in de wachtrij. En is er ook daadwerkelijk sprake van een tekort op het energienet? Of valt dat mee? Nou, en dat is nu nog niet echt te zeggen. Komende maanden komen die berekeningen en dan kunnen we ook iets meer vertellen over waar in de provincie er meer ruimte is en waar in de provincie wat minder ruimte is. Dus ik hoop dat we snel te weten.
0: Nou, daar gaan we dus binnenkort achterkomen. Dankjewel voor de toelichting, Roy Posma van Enexis.

0: heerlijk relaxte muziek om bij wakker te worden. UB40, Radio Noord en Where Did I Go Wrong? Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Stefan.
0: Ja, ik zie je staan dat in het midden en het zuiden van Nederland het Nationaal Hitteplan van kracht is.
1: Ja.
0: Bij ons dus niet. Betekent dat dat het een lekker koel wordt vandaag?
1: Nou ja, we kregen wel zomertemperatuur. Maar dankzij die noordelijke wind hond wiet allemaal een beetje wat minder heftig. En ik denk dat dat heel prettig is. Want op dit moment is er nog veel bewolkt. Maar er valt inmiddels alweer wat open stukken in de bewolking. Ik zag hier nog wat blauwe plekjes en dat is een goudvooruitzicht voor de rest van de dag. Van straks, wanneer dat de zon rondom een gouden deur is, dan zal ook gouden beest dan. De wind, motig, komt nu het noordoosten met zo'n 23 graden in het noorden van de provincie tot zo'n 27, misschien 28 graden verder de provincie in. Vanavond en vannacht helder, minimum 17 tot 19 graden. En dan is de zon overgoten en met een motige tot vrij krachtige noordoostenwind wordt 25 tot 28 graden.
0: Harma, dankjewel. Zometeen kijken we nog even naar ons lopend vuur. De stelling van vandaag is: een paar dagen langer wachten op post is geen probleem. Nou, hoe Groningen daarover denkt, hoor je zo. Eerst de muziek van Olivia Dean, Man I Need. Radio.

0: Olivia Dien in de ochtendploeg op Noord. A Man I Need.
1: Lopend vuur.
0: Ja, de postbode komt vanaf deze week minder vaak langs. Ja, nog maar 3 keer in de week. En in de toekomst mogelijk nog minder vaak. Waarom? Ja, we sturen natuurlijk steeds minder brieven en kaarten. Maar is dat eigenlijk een probleem, dat hij maar 3 keer in de week langskomt? De postbode. Onze stelling van vandaag is: een paar dagen langer wachten op post is geen probleem.
2: Voor Gea Piek is dat wel een probleem, zegt ze. Want veel minder dan nu, zegt ze, ja, dat kan niet. Maar zij zegt dan woensdag en vrijdag, dan komt de postbode bij haar langs. Dus ja, 2 keer per week dus. En minder kan ook echt niet. Ik snap ook niet waarom er weinig post wordt verstuurd. Ja, het is wel heel duur en de post komt lang niet altijd aan. Vooral kaarten niet, is haar ervaring. Nou ja, Ineke Tonkes zegt: ik vond kaartjes sturen altijd heel erg leuk, maar de laatste tijd is het haast niet meer te plannen dat ze op de juiste datum arriveren. Iets langer is niet erg, als je maar zeker weet wanneer. Misschien ja, dan dat, toch ja. Vaker maar digitaal. Ja, en daar reageert Henny dan weer op. Ja, dan gaan mensen dus nog minder versturen en dan zullen ze het nog wel weer duurder gaan maken.
0: Gaat die prijs van de postzegel weer omhoog?
2: Ja, ja. Of dan nog minder laten bezorgen, misschien dan wel 1 keer per week. Nou ja, Wubina Huisman, ja, die vindt het allemaal volgens mij geen probleem als haar verjaardagskaarten maar wel op tijd aankomen.
0: Ja, bij haar thuis of bij degene die jarig is?
2: Ik dacht bij haar thuis, maar ik denk dat ze het andersom bedoelt.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen.
2: Ja, ah. Ja, en Rick zegt, ja, nog maar 3 keer per week post hoeft eigenlijk geen probleem te zijn, mits bedrijven en instanties er ook rekening mee houden. Zeker als men een bepaalde termijn stelt aan een reactie of actie. Oh, dat is natuurlijk wel zo, want ja, Hendrik zegt het ook.
0: Als je boete krijgt of zo,
2: ja.
0: Dan moet je altijd binnen zoveel werkdagen betalen.
2: Ja.
0: Anders komt er weer een bedrag bovenop.
2: Ja, want dat zegt Hendrik ook. Die zegt, denk dat de post van de overheden echt wel zo snel mogelijk moet worden bezorgd. Ja, omdat deze vaak een datum hebben waarop je moet reageren. Dus dat is natuurlijk wel weer zo.
0: Ja, maar dat kan tegenwoordig toch ook allemaal digitaal?
2: Ja, dat kan ook digitaal. Maar ja, je krijgt het wel via de post. Of als je die mail even niet ziet. Kan natuurlijk ook heel makkelijk.
0: Oh ja, dat is natuurlijk ook wel eens zo dat je denkt, nou, dit is spam of zo.
2: Ja.
0: Ja, nou goed, totaal onderwerp. Een paar dagen langer wachten op post is geen probleem. Is de stelling van vandaag. Blijf reageren natuurlijk. Vind ik hartstikke leuk om onder reacties te lezen. 050-3188-288. Of ga even naar de socials van Radio Noord. En stemmen op die stelling kan natuurlijk via rtvnoord.nl of bij ons in de app. Krijg van mij een tussenstandje. Een paar dagen langer wachten op post is geen probleem. 46% van de Groningers is het daarmee eens.
3: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.

0: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
1: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
0: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
1: bijzondere verhalen
0: en prachtige plekken.
1: Zet je zomer in beweging.
0: Rondje Zummer, straks
1: bij RTV Noord.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
5: Oh, weer een muis.
4: En samen spelen.
5: Kom maar. Ja.
4: Au. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches
9: wanna
8: look alike me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
11: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
10: Nog niet helemaal dus.
11: Tja, die administratie. Toevallig tips?
10: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
11: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
10: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig. Van de Belastingdienst.
0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
12: Dooral Negens met het NOS-journaal. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. Het is afgelopen nacht rustig gebleven bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen weekend waren er nog vechtpartijen op het grasveld voor het centrum. Dat gebeurde nadat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk daar waren vertrokken. Het is nog onduidelijk welke maatregelen er volgen om de veiligheid te waarborgen, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
13: Hopelijk komt er vandaag een oplossing, want het Rode Kruis en ook vluchtelingenwerk komen pas terug als het...
12: Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. Het is afgelopen nacht rustig gebleven bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen weekend waren er nog vechtpartijen op het grasveld voor het centrum. Dat gebeurde nadat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk daar waren vertrokken. Het is nog onduidelijk welke maatregelen er volgen om de veiligheid te waarborgen, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
13: Hopelijk komt er vandaag een oplossing, want het Rode Kruis en ook vluchtelingenwerk komen pas terug als het weer veilig is. En dat is het op dit moment nog niet dus.
12: Hulporganisatie Migrate is 's avonds nog wel actief op het terrein. De beschermde bever begint een probleem te worden voor dijken, wegen en spoorlijnen in Nederland. De schade door de dieren is de afgelopen jaren fors opgelopen. Het knaagdier zorgt vooral voor problemen rond dijken, wegen en spoorlijnen, vertelt deze ecoloog.
14: Bevers die maken onder water, beginnen ze met graven, een heel groot gangenstelsel. En dat kan zorgen dat de spoordijk of dat dijken die ons beschermen tegen het water, ja, dat die instabieler worden. En dat wil natuurlijk niemand.
12: De waterschappen waren in 2019 5 ton kwijt aan schadeherstel door de bever. Inmiddels gaat het om 4,5 miljoen euro per jaar. Op Java in Indonesië is een pick-up truck met bruiloftsgasten verongelukt. Daarbij kwamen 13 mensen om het leven. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen de bestuurder een U-bocht probeerde te maken. De truck werd toen geramd door een vrachtwagen. De bruiloftsgasten hadden het bruidspaar net afgezet in een dorp in de buurt. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In het noorden kan het nog wat bewolkt zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
15: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om langs.

0: Het is nu 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht, zegt correspondent Mustafa Margadi.
2: Het gebeurde bij een populaire eettent/bar in Noord-Bangkok. Die zat niet eens ramvol voor wat het gewoonlijk is, 300 mensen. Maar er kunnen vaak 700 mensen op een drukke avond in.
1: Veel slachtoffers zijn aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. De schade aan wegen, bruggen en spoorlijnen in Nederland, veroorzaakt door graafwerk van de Bever, begint een probleem te worden. Het schadebedrag is fors opgelopen. De waterschappen waren in 2019 nog 5 ton kwijt aan herstelwerk. Vorig jaar was dat 4,5 miljoen euro. Langs de A50 bij Heteren is een auto de winkel van een tankstation binnengereden. Volgens Omroep Gelderland was een klant binnen koffie aan het halen toen het misging. Zij is ongedeerd. Ook de twee inzittenden van de auto zijn niet ernstig gewond. Volgens de bestuurder ging er technisch wat mis, waardoor remmen niet op tijd lukte. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren, werd internationaal bekend als spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als Dr. Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. En ook speelde hij een hoofdrol in The Piano als kolonist.
3: Perhaps with time you might come to like me.
4: I'm sorry. Look, everyone, if you look out the left of the plane, you can see a whole herd of brachiosaurus. In fact, you can see in the front of the group the alpha male grazing there.
1: Sam Neill was al geruime tijd ziek. Hij was 78 jaar. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, wordt het 23 graden op de Wadden. Mogelijk 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
6: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
5: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
6: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
5: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
7: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspartner Dribbel in Vlagtwedde.

FIFA-voorzitter Infantino wil na het huidige WK-voetbal onderzoeken of het deelnemersveld kan groeien van 48 naar 64 landen. Volgens hem moet ieder land kunnen dromen van deelname en stijgt het niveau wereldwijd. Binnen de internationale voetbalwereld is echter veel weerstand. De Europese, Aziatische en Noord- en Midden-Amerikaanse bonden vrezen een te groot en onoverzichtelijk toernooi. De Spaanse oud-premier Mariano Rajoy ligt onder vuur na een omstreden uitspraak over het Franse voetbalelftal. Voorafgaand aan de halve finale tegen Spanje schreef hij dat Frankrijk een ploeg van topniveau heeft, maar zonder Franse spelers. Daarmee verwees Rajoy naar de migratieachtergrond van internationals. Politici in Frankrijk en Spanje noemen de opmerking racistisch en xenofoob. Rajoy heeft vooralsnog niet publiekelijk op de kritiek gereageerd. Actuele actrice Tilly Norwood krijgt mogelijk een hoofdrol in een echte speelfilm. Het AI-personage van de Nederlandse producent Eline van der Velde zou te zien zijn in de film Misaligned. Wanneer die verschijnt is nog onbekend. De opkomst van digitale acteurs en influencers leidt tot discussie over banen in de filmwereld en een schoonheidsideaal waaraan echte mensen nauwelijks kunnen voldoen. De speelfilm is aangekondigd door Van der Velden's productiestudio. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Volgens accountantskoepel SRA komt dat vooral door hogere personeels- en inkoopkosten, tegenvallende winsten en onzekerheid over regels en subsidies. Vooral in de bouw, horeca en detailhandel is minder geld beschikbaar voor bijvoorbeeld nieuwe bedrijfswagens, opleidingen of verbouwingen. Ongeveer de helft van de MKB-bedrijven maakte vorig jaar minder winst. Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm.

0: werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlachtwedde.
1: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om

0: Het is nu 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee van het grof vuil. Bij hem thuis belandde het jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf onlangs over een ander werk door de nazi's, geroofd werk uit de collectie Goudsticker, kwam hij erachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de verzamelaar in bezit had. Hij nam contact op met de krant en geeft het werk nu terug aan de erven. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen en 63 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers werden gevonden in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op beelden is te zien hoe er grote vlammen uit het café slaan. Het vuur in Bangkok begon vlak voor middernacht. Na ruim een half uur was het vuur onder controle. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om het land verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de staat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden. Iran zegt Amerikaanse doelen in Bahrein onder vuur te nemen. Op de A6 bij Almere is een automobilist betrapt die 2 keer harder reed dan toegestaan. De bestuurder reed 212 km per uur, terwijl je er maximaal 100 mag rijden. De automobilist moest het rijbewijs direct inleveren. Er wordt nog gekeken naar andere straffen, zoals een boete of een cursus bij het CBR. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft van het land kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar die meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware? Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres. Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlachtwedde.
5: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de

0: Celine Dion en Taking Chances. Het is vakantietijd. En dat betekent dat er vandaag geen reguliere uitzending is van Goud. Maar we hebben een editie van Zomergoud. En in Zomergoud spreken wij met een gast die eerder in de uitzending van Goud is geweest, maar waarvan het onderwerp en gesprek eigenlijk nog niet klaar is. En daarom staat Zomergoud in het teken van een goudgesprek. We nemen de tijd om met onze gast een uur lang te spreken, en daarbij heeft de gast zelf de muziek samengesteld. Dus dat is ook wel weer heel leuk. Vandaag hebben wij bij ons in de studio Marita Omen. Wederom welkom bij ons in de studio, Marita.
1: Dankjewel.
0: De vorige keer dat je bij ons was te gast, was dat in verband met de landelijke open imkerijdagen. Ik moet het goed zeggen.
1: Dat zeg je helemaal goed.
0: Ja, hè? Kun je iets over jezelf vertellen?
1: Marita Omen. Ik ben een reïntegrerende Groninger. Geboren en getogen, geboren in de stad en opgegroeid in Uithuizermeeden. Voor werk in het Westen terechtgekomen en sinds kort gelukkig weer terug in Groningen.
0: Ja, gelukkig?
1: Ja, gelukkig. Ja. Ik heb 25 jaar in Almere gewoond en hoewel me dat vreselijk leek, was het een hele mooie periode. Maar ik ben blij dat ik weer terug in de Mother Country ben.
0: Wat trekt dan toch weer het Noorden eigenlijk?
1: Ik denk toch de mentaliteit.
0: Ja, ja.
1: En daarmee wil ik helemaal niks afdoen aan de mensen die ik in het Westen heb ontmoet, helemaal niet. Maar de directheid, denk ik, en de nuchterheid, ja.
0: Is dat ook wel iets waar je tegen moet kunnen? Want ik hoor het natuurlijk ook wel eens andersom, dat mensen vanuit het Westen naar ons toe komen en dan zoiets hebben van, met gierende banden weer terug.
1: Ja. Dat vind ik eigenlijk moeilijk om te zeggen. Of die mentaliteit daar, dat je daar tegen moet kunnen.
0: Ja.
1: Ja. Ik merk nu wel, zeg maar, nu ik weer hier ben, dat ik gewoon weer meer mezelf kan zijn. Dat als ik iets te zeggen heb, dat ik het gewoon direct kan zeggen. Dat ik het niet hoef in te kleden en het kost me gewoon minder energie.
0: Ja, dat is dan wel fijn,
1: ja,
0: hè?
1: Ik moet alleen nog weer Gronings leren praten. Dat vind ik echt verschrikkelijk om mijn stem zo te horen. Maar goed, geef het een paar jaren en dan heb ik ook gewoon weer, zeg ik ook weer, Marita met die Groningse A op het einde.
0: Nou, ik zou dat toch knap vinden. Want ik bedoel, ik ben geboren en getogen, zeg maar, in Groningen. Maar ik spreek gewoon geen Gronings.
1: Nee.
0: Ik ken het wel, hoor. Ik bedoel, in de familie natuurlijk wel. Maar op school werd dat gewoon afgeleerd.
1: Ja, dat hebben wij ook niet meegekregen. Maar toen ik uit Groningen vertrok, kon je wel horen dat ik hier wegkwam, om maar op zo'n Gronings te zeggen.
0: Ja.
1: En dat je dat niet meer zo hoort. Tenminste, ik hoor het zelf niet zo. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Want dat hoort ook bij je identiteit, hè?
0: Ja.
1: Wij willen laten zien waar je wortels liggen, waar je vandaan komt.
0: Ja, ja, dat is zeker waar.
1: Ik vind het ook altijd heel mooi als je het juist bij iemand kunt horen waar die vandaan komt.
0: Ja, ja, ja, dat maakt het toch weer. Hè, dan is het niet allemaal hetzelfde, maar dan maakt ieder persoon toch weer uniek, hè?
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, dat is ook zo. De vorige keer dat je bij ons was, was dus vanwege de landelijke open imkerijdagen.
1: Ja.
0: Dat betekent dat je imker bent.
1: Ja, nou, dat is een van de dingen die me ook hier naar Westerwolde heeft gebracht. Ik ben inderdaad, ik heb 2 jaar geleden, zoals ik al vertelde, de imkersopleiding gedaan. En vorig jaar ben ik ook echt imker geworden. En dat is echt zo fantastisch om te doen. Het is echt een wereld waar je ingaat. Alleen ja, dat deed ik dus niet bij mijn huis. Dus je moest weer naar een locatie toe. Ik heb nog een andere passie en dat zijn mijn border collies waarmee ik schapen drijf. Was ik ook altijd veel mee op weg. En ik dacht, als ik dan terug ga naar Groningen, dan wil ik graag een boerderijtje of in elk geval een huis met een flink stuk grond, waar ik alles bij elkaar kan doen.
0: Ja.
1: En nu, het is gewoon heel fijn dat als je denkt, het is natuurlijk weer, ik moet nog wat aan die bijen doen, dat je gewoon er even heen loopt. Je hoeft het allemaal niet zo te plannen. Dus als ik een gereedschap of iets vergeet, je loopt gewoon terug naar je schuur en
0: ja, dan is het her gewoon.
1: Ja, precies, precies.
0: Nou, helemaal mooi. We praten zo even verder. Ik denk dat we even een muziekje gaan instarten. En even zien, wat gaat het worden? Pink, Never Gonna Not Dance Again.
2: Dit is Groningen 1.

0: En dat was Pink. Ja, en wat even leuk is om te vermelden, dat onze gasten zelf muziek meenemen met de Zomergoud. En we zijn op dit moment in de studio met Marita Omen. Marita, ja, je vertelde al even Imker.
1: Ja. Ik zorg ervoor dat die bijen het jaar doorkomen. En dat is best arbeidsintensief.
0: Ja, want hoeveel volken heb je?
1: Ik heb er 6 op het moment. Of nee, dat lieg ik. 5. Eentje is gezwermd. Maar dat is veel werk. Op zich kunnen die bijen prima voor zichzelf zorgen. Maar je wilt toch... ze zitten in kasten die door ons gebouwd zijn. Je moet dus zorgen dat je materieel op orde is. Ik let erop of ze ziekteverschijnselen hebben of niet. En als ik daar iets aan kan doen, dan grijp ik in. Ik oogst ook honing, niet op grote schaal, maar net genoeg zeg maar om de kosten voor het imkeren te kunnen dekken. En wat doe ik er nog meer mee? Ja, met de bijenwas. Dit gebruik ik om producten van bijenwas te maken.
0: Hoeveel bijen zitten er in?
1: In een kast zitten er zo 50.000 bijen. Kunnen er minder zijn, kunnen er wat meer zijn. Ja, zo tussen de 30 en de 50.000. Ja.
0: Dat zijn er een hele hoop.
1: In de winter zijn het minder en in de zomer kunnen het er meer zijn. Zeker in die periodes dat er veel planten bloeien. Zoals ik vorige keer vertelde, zaten we in een tijd dat er niet zoveel van bijen te halen is. Maar nu 2 weken later is er weer heel veel. De lindenbomen staan nu vol in bloei. Nou, dat levert echt zo lekkere honing op. Vaselia, lucerne. In mijn eigen wijs staan helaas heel veel Sint-Janskruid.
0: Dat is niet zo goed, heb ik begrepen.
1: Ja, er zijn er meningen. Ja, die plant is giftig, maar de bijen die vliegen niet alleen op dat spul. Er is veel meer aanbod, zoals op mijn eigen terrein ook. Ik heb een paar flinke lindenbomen staan. Nou, als ik daaronder sta, dan hoor ik alleen maar gezoem. Ik had eerst niet eens in de gaten dat het lindenbomen waren, want ik hoorde dat zo. Dus ik al kijken of er niet een hoornaarnest of zo in zat. Maar nee, toen realiseerde ik me, toen gewoon eens naar boven keek, dat het lindenbomen zijn. Ja, en wat heb je nog meer? Klimop, dat zijn de planten van nu.
0: Ja.
1: En die leveren die... ik vind dat zelf veel lekkerder dan voorjaarshoning. Het is wat lichter van kleur en wat minder zwaar. Anders kan ik het niet omschrijven.
0: Ja, want hoe werkt dat precies? Want ik heb daar totaal geen verstand van, kan ik wel zeggen. Want ik zie wel eens staan van, dit is honing van bloemen of
1: ja,
0: iets.
1: Ja.
0: Maar een volk gaat ook op meerdere dingen af, zeg maar.
1: Ja, dat hangt een beetje van de imker af. Ik verplaats mijn bijen niet, nog niet. Dus bij mij is het gewoon algemene bloemenhoning of zomerhoning, hoe je het ook wil noemen. Dus ze vliegen gewoon overal op in een bepaalde straal. Maar je hebt ook imkers die zetten hun bijen specifiek bij velden neer waar lavendel wordt gekweekt. Of acacia honing is ook heel populair. En zo heb je nog een paar soorten. Dus ik zou bijvoorbeeld de honing van mijn terrein... Ja, ik zeg net al bloemenhoning. Nee, mijn bijen, dat is wel echt lindenhoning. Omdat er lindenboomhoning, omdat er die bomen er staan.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Dus dat heeft dan voorkeur?
1: Ja. Ja, bijen zijn ook wel... Honingbijen die eten wel alles, maar ze hebben ook wel weer hun voorkeuren. En daarover kunnen ze ook communiceren met hun volkgenoten, zal ik maar zeggen.
0: Oké.
1: Ja.
0: Dat is ook bijzonder, want je hebt dan 5 volken.
1: Ja.
0: Gaan ze niet door elkaar heen?
1: Nee.
0: Dat is toch ook bijzonder?
1: Ja. Ik zet ze wel een klein stukje van elkaar af. Sommige imkers die zetten ze gewoon strak tegen elkaar aan. Maar ze vinden gewoon hun eigen plekje. Je moet ook in het seizoen moet je de bijenkast niet verplaatsen. Want meer dan een paar centimeter kunnen ze al van slag van raken. Want ze zijn zo ingericht op daar, op die locatie... is de vliegopening van de kast.
0: Oké.
1: Ja, dus als je bijen wilt verplaatsen... dan moet je dat, als je dat in de zomer wil gaan doen... moet je dat echt ook over een afstand van meer dan 3 kilometer doen... Anders raken ze in de war. En dan komen ze misschien voor de vliegopening van de verkeerde kast. En daar worden ze geweerd. Moeten ze zich echt invechten, willen ze een kans maken. En anders gaan ze dood.
0: Dat is ook bijzonder. Maar ruiken ze elkaar dan of zo? Of wat maakt dan dat ze weten bij welk volk ze horen?
1: Ja, de feromonen, denk ik.
0: En die maken ze met hun vleugels, geloof ik, hè?
1: Nee, dat komt weer uit andere klieren. Nu stel je me een hele gedetailleerde vraag.
0: Oh, sorry.
1: Voor de luisteraar, ik had mijn opleidingsmap zelfs bij me. Maar ik ga nu niet lopen bladeren. Maar ze hebben allerlei klieren. Met de ene klier maken ze bijenwas. En de andere kunnen ze dan weer wat anders. En een van die klieren scheiden ze een bepaald feromoon af. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de bananengeur als ze in paniek raken. Als ik er als imker bezig ben en ik doe iets wat ze niet zo leuk vinden, dan ruik je opeens zo'n enorme bananengeur. En dan weet je inpakken en wegwezen.
0: Oh, echt?
1: Ja.
0: Oh, wat bijzonder.
1: Ja.
0: En je gaf aan dat een zesde volk is gaan zwermen?
1: Ja, of nee, dat zei ik net. Nee, die is niet gaan zwermen. Daarvan zag ik dat ze geen koningin hadden. Dus die is om welke reden dan ook zijn ze moerloos, zoals dat dan heet. En heb ik een ingreep gedaan door een raampje met open broed, nog zo'n term, uit een andere kast te pakken. Dus dan zijn de larfjes de eitjes die gelegd zijn nog niet afgedekseld. En dan kunnen ze. Dat hang ik dan in de kast zonder koningin. En dan kunnen ze zelf een koningin op gaan kweken. Het zijn namelijk de werksters die bepalen welk eitje een koningin wordt en welke een werkster. En die krijgt zeg maar ook ander voedsel dan de bijen die voorbestemd zijn om een werkster te worden.
0: Ja, want een koningin is toch ook groter?
1: Die is groter, die heeft een grotere achterlijf om al de eitjes op te kunnen slaan. Koningin die komt in principe maar één keer buiten de kast voor de bruidsvlucht. Dan gaat ze paren met darren. En dan komt ze helemaal vol weer terug. En dan is de rest van haar leven bestaat uit het leggen van eitjes.
0: Dus klopt het dan dat ik zeg van hey, er zit een koningin in de kas. Daaromheen allemaal vrouwelijke werksters dus. En buiten zijn ergens darren te vinden?
1: Ja die darren die worden natuurlijk ook geboren in die kast. En maar die enige functie die ze hebben is inderdaad het bevruchten van de koningin. En ze doen ook wel verdedigende taken op de vliegplank. Maar dat was het wel zo ongeveer. Dus als het seizoen voorbij is, dan vindt ook de darrenslacht plaats, zoals dat dan heet.
0: Oh, echt?
1: Bijenwereld is knoert hard, hoor.
0: Ja.
1: Mensen die het over de Queen Bee hebben, nou, hoef je niet blij om te zijn, hoor. Want het zijn de werksters die alles bepalen.
0: Ja.
1: Ja. Dus ook het leven van een koningin kan heel gewelddadig tot het einde komen. Want als de werksters vinden dat de koningin niet meer voldoet, dan wordt ze gewoon weggepest. Dus geen eten meer geven, geen aandacht. En dan vertrekt ze met een hofhouding. Of er vindt een stille moerwissel plaats, zoals dat dan heet. Maar dat is dan gewoon.
0: Oké.
1: Dan,
0: En toch fascineert de bij jou.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, dat had ik ook nooit kunnen denken. Maar het is gewoon als je bij die kast bent. Je moet zelf heel zen zijn. Want net als de meeste dieren zijn bijen ook heel gevoelig voor de stemming. Dus je moet zelf heel rustig zijn. Je moet ook heel rustig werken. Als jij denkt dat je rustig bezig bent, moet je nog drie keer zo kalm zijn. Dus die raampjes die je eruit haalt, moet je ook heel rustig doen. Ook op een bepaald ritueel. Zodat voor hen zo min mogelijk verstoring is. Want je moet het ook zien, hè, dat iemand zomaar je huis binnenkomt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, dat is natuurlijk helemaal niet fijn. Nou, ik heb alweer heel veel bijzondere dingen gehoord. Ik denk dat we even weer verder gaan met muziek. En dan staat volgens mij Ilse de Lange klaar.

0: Something Good van Ilse de Lange. Ja, we zijn hier nog steeds in een goudgesprek met Marita Omen. Je gaf aan dat je zen moest zijn bij de bijen. Ja. Ben je dat ook wel eens niet en kan je dan niet met ze werken?
1: Ja, dat. Zoals ik al vertelde, vorig jaar was mijn eerste jaar als beginnend imker. En alle valkuilen, nou waarschijnlijk nog niet eens alle, maar veel valkuilen waar ik in ben gevallen. Ja, nou ja, ik vertelde net, het is net alsof je huisvredebreuk pleegt bij iemand. Ja, ik hou er bijvoorbeeld ook niet van als iemand om 9:30 s'avonds onaangekondigd nog voor mijn deur staat. Nou, dat heb ik ook wel eens gedaan, dat ik s'avonds nog net voordat het donker werd dacht, oh, ik moet nog even in die bijenkast kijken. Dat vinden ze niet leuk, dus ze zaten zelfs onder mijn kap. Nou, ik ben in mijn gezicht gestoken. Nou, toch, dat zag er niet uit, ja.
0: Oh, echt?
1: Maar ja, ja. Dan, dan weet je dat je dat niet meer moet doen.
0: Ja, dat is natuurlijk een hele goede les ook.
1: Maar, ja. Nee, want ik had veel te veel in mijn hoofd. Je leert echt heel veel op die cursus, hè, wat belangrijk is voor die bijen. Maar er wordt ook bij gezegd, je moet het allemaal zelf ervaren en zelf gaan doen. Net als met het halen van een rijbewijs. Je krijgt alle handvatten, alle kennis aangereikt tijdens het lessen. Maar als je je papiertje eenmaal hebt, dan leer je pas autorijden. Dus ik was er veel te veel mee bezig. En dat ik het via de regeltjes moest doen. Terwijl ze nog zo hadden gezegd, nee, wij geven je handvatten. Het zijn niet regeltjes hoe je het moet doen. Maar ja, zo zit ik nou helemaal in elkaar. Nou ja, toen kwam ik er al gauw achter. Je moet inderdaad je eigen, je gevoel volgen. Ja. Imkeren is eigenlijk ook gewoon gezond verstand gebruiken. En vooral niet te veel willen doen. Ja.
0: En hoe hou je jezelf dan zen? Hoe zorg je er dan voor dat als je inderdaad naar de kast toe gaat, dat je ook gewoon zen bent?
1: Nou, dat gaat eigenlijk best wel vanzelf. Ik vind zelf dat geluid van die bijen alleen al. Het schijnt ook dat gezoem, hertsvolume, dat op een niveau zit die voor mensen rustgevend is. En ook de geur. Aan de geur ruik ik ook al of er iets mis is of niet. Maar normaal gesproken is het gewoon een hele lekkere bijengeur. Ik kan het eigenlijk, de geur van een bijenwaskaars komt er denk ik wel dichtst bij in de buurt. Maar ik vind het zelf een hele fijne geur. En je weet, je wil die bijen helpen. Dus je moet het gewoon heel rustig doen. En het gaat tegenwoordig ook bijna vanzelf, omdat ik eigenlijk ook helemaal niet snel klaar wil zijn, niet snel erbij weg wil. En dat zijn ook van die fouten die ik vorig jaar maakte. En dan dacht ik, ga ik in één ochtend ga ik al die kasten doen. Dus ik had in mijn hoofd een strak schema hoe ik dat allemaal ging doen. Ja, dan weet je al, dat gaat hem niet worden. En dan raakte ik op het laatst dan toch gestrest. Want ja, ik moest ook weer ergens anders naartoe. Of En ik vind imkeren ook heel leuk, omdat het enerzijds is het heel, heel solistisch werk natuurlijk. Maar ik ben imker geworden binnen een vereniging. Ik ben hier ook lid geworden van een vereniging. En dat samen met mensen wat doen, dat vind ik ook heel leuk. Dus ik was imker op de moestuinvereniging in Almere Haven. En daar was het ook echt een hele sociale happening. Dus in mijn ochtend, waarvan ik dus dacht, ik ga al die kasten doen. De terreinbeheerder, daar had ik een hele goede klik mee. Dus als ik hem tegenkwam, ja, hij houdt van kletsen, ik ook. Dus dan was je eerste uur, ging al op
0: dat ging
1: kletsen.
0: Heel snel weg.
1: Ja, precies. En dus ik heb ook geleerd, kijk hoe ver je komt en dan ga je de volgende dag gewoon verder.
0: Ja.
1: Dus het meer op zijn beloop laten, daar komt het eigenlijk op neer.
0: Hoeveel uur ben je ermee bezig dan in de week?
1: Nou, dat hangt er van af. Zoals deze tijd van het jaar, Ben je er gewoon echt continu mee bezig. Dan kun je eigenlijk ook haast niet op vakantie. Of je moet er wel echt iemand voor vragen. Je zit die kasten steeds in de gaten te houden dat er geen moerdoppen gaan vormen. Dus als er koninginnen opgekweekt worden, die doppen, dat zijn die cellen waar ze dan in zitten. De moer is dus de koningin, voor het geval ik dat nog niet duidelijk had gezegd. Die moet je af gaan breken, want als je meerdere koninginnen hebt, dan gaan ze dus zwermen, want er kunnen geen meerdere koninginnen zijn. Dus de
0: doe je dan?
1: Ja, de eerste koningin die uitkomt, die zal of zij of de oude koningin, een van de twee, die zal eieren voor de geld kiezen, want die wil er niet vandoor. Dus die zal gaan zwermen. Maar het kan ook zijn dat ze met elkaar in het gevecht gaan en dat eentje het loodje gaat leggen. Dus ja, het zullen toch. Dat zijn allemaal redenen om te zwermen. Zwermen kan ook zijn omdat de kast niet meer voldoet Dus daarom moet je ook zorgen dat ze zich prettig voelen. Maar goed, dat kan dus een reden zijn. Nu ben ik de draad even kwijt.
0: Je had het over moe doppen afbreken.
1: Oh ja, dat moet je doen. Nou, je zit ook te kijken hoe vol de honingkasten zijn. Want een kast bestaat eigenlijk is opgebouwd uit meerdere kasten. Je hebt één hoge kast, daar zit het broed in. En dan heb je kasten die zijn ongeveer de helft qua hoogte. En daar zit de honing in. En die wil je, de meeste imkers die willen dat oogsten. En je wil dat er genoeg ruimte is. Dus je moet altijd zorgen dat er genoeg ruimte is. Als dat niet zo is, dan moet er een kast bovenop.
0: Oké, en dat honing, vinden ze dat oké, dat je dat eruit haalt?
1: Ja, tenminste, als je het goed doet, wel. Want je zorgt ervoor, of ik doe dat zo, dat er in elk geval genoeg honing voor de bijen zelf is om van te leven. En dan wat surplus is, dat haal ik eraf. Maar ik ben geen commerciële imker. Ik maak dan een paar potjes per jaar om de kosten van het imkeren voor mijn materiaal en zo eruit te halen.
0: Ja.
1: En ook al heb, en het is ook al oogst je niet. Je moet toch altijd goed opletten. Straks als deze piek van als de linde is uitgebloeid, dan is eigenlijk de zomer voor de bijen alweer voorbij. En dan moet je echt aan de slag met het inwinteren van de bijen. Dus zorgen dat ze de winter door kunnen komen. Goed kijken of er genoeg honing is. Dus er zijn bepaalde formules van als de zoveel percentage van je gewicht heeft een bij nodig om de winter door te komen. Als je ziet dat niet gaat lukken, dan moet je zorgen dat je ze bijvoert. Dus dan geef je ze suikerwater, één op één.
0: Eén op één, dus je gaat 50.000...
1: Een liter suiker op een liter water. Ja. En dat is niet... Dan vragen mensen, maar dan krijg je toch net zulke honing als in de supermarkt. Nee, dat is het voer wat je maakt. Want wat we bijen eigenlijk doen, de nectar die ze binnenhalen, dat is meervoudige suiker en die zetten ze om in een enkelvoudige suiker. Of andersom. Houden we even te goede op de details. Maar zij doen, zeg maar, ze zetten de ene soort suiker om in de andere. En door hen suikerwater te geven, geef je ze die gelegenheid om dat omzettingsproces. Dus het is niet, zeg maar, in de supermarkt waar gewoon suikerwater in zo'n flesje zit. Nee, het is wel echt dat proces wat die bijen doormaken. Maar ja, er is gewoon niet altijd genoeg te eten. Zoals vorig jaar was bijvoorbeeld een hele droge zomer. Dus de pieken dat er voedsel voor ze was eigenlijk heel kort. En mensen verbazen zich daarover als ik dat ook zei. Ja, maar ik heb zoveel bijen gezien. Ja, dat klopt. Want ze moesten veel meer energie verbruiken om voedsel te kunnen vinden. Dus veel meer bijen die moesten gaan zoeken. En dus hadden ze ook extra energie nodig om die winter door te komen.
0: Ja, juist.
1: Ja.
0: Hoe oud kunnen volken worden?
1: Dat is een hele goede vraag. Ik weet wel dat die koningin wel een jaar of 5, 6 kan worden. De werkbijen, dat hangt er een beetje van af welk seizoen we zitten. In het zomerseizoen worden ze zo'n 4 tot 6 weken oud. En in het winterseizoen 6, 7 maanden.
0: Oké. Ja, dat is ook wel weer heel interessant. Ik dacht na de winter is het gewoon, of voor de winter is het klaar. En na de winter komt er een nieuw volk. Maar zo is het dus ook niet. Nee. Ze kunnen ook echt overwinteren.
1: Ja, gaan we zo over verder.
0: Ja, helemaal goed. Ja. We gaan verder met muziek. En dit was wel een hele bijzondere, heb ik begrepen. Als het boeten steunt van Marlene Bakker.
2: Je luistert naar Groningen 1.

0: Ja, Marlene Bakker dus. Astbuestemt.
1: Geweldige opname, echt. Ja.
0: Ja, dit was echt wel een favoriet van jou, heb ik begrepen.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja, prachtig nummer.
1: Ja, zeker.
0: Absoluut. We hadden het even over het overwinteren van de bijen.
1: Ja, we hadden het eigenlijk hadden we het over hun leeftijd. Hè? Waarom dat het in de zomer zo kort is en in de winter zo lang. Ja. In de zomer hebben ze een heel uitgebreid takenpakket. En dan vreet energie. Dus die, ze leven een heel high-energy leven en gaan dan heel snel dood. Maar in de winter hebben ze eigenlijk heel weinig taken. Eigenlijk maar één taak en dat is de koningin warm houden. De koningin door de winter helpen. Dus ze eten ook krijgen ook weer ander voedsel of bestanddelen binnen dan in de zomer. Dus ze eten voedsel waar veel eiwitten in zitten, zodat ze veel hebben om te verbranden tijdens de winter. Want in de kast moet het een bepaalde temperatuur blijven om die koningin warm te blijven. Ze zitten dan op een kleine bol. Ik weet even niet heel hoe groot, maar echt een fractie van wat er in de zomer. Dus die meer dan 50.000 bijen, dat heb je natuurlijk niet in de winter. Dus dan in het midden zit die koningin. Daarom zit die bol met bijen. En met hun vleugeltjes, door die te wapperen, houden ze die koningin warm. En hoe verder ze naar buiten zitten, hoe meer energie dat natuurlijk kost.
0: Ja.
1: Dus ze roleren ook. Dus een bij die begint zeg maar bij de koningin, die gaat steeds meer naar de buitenkant zitten. En dan degene die aan de buitenkant zitten, die eten ook het voedsel, de honing die nog in die raten zit. En die brengen dat weer naar de koningin. En zo circuleert dat. Nou ja, en in de zomer hebben ze zoveel taken. Een bij die net geboren is, die begint gelijk al met celletjes schoonmaken. Dus die doet huishoudelijke taken. Er zijn bijen die gaan scouten als er gezwermd wordt, waar ze heen moeten. Er moet natuurlijk gekeken worden waar er honing te halen valt. En er moet gehaald worden. Er zijn bijen die moeten de vliegopening verdedigen. En zo zijn er nog wel taken die ze te doen hebben.
0: En hoe weten ze wat ze gaan doen dan?
1: Ja, dat is ook een goede vraag.
0: Is dat vanaf het begin af aan al duidelijk, zeg maar?
1: Nee, daar zijn ook boeken vol over geschreven, hoor. daarvoor heb ik nog even te weinig kennis om die vraag concreet te beantwoorden. Maar het heeft ook met leeftijdsfases te maken. Dus als ze net geboren zijn, dan blijven ze eerst nog in die kast. Ja, ik weet niet precies hoe dat gaat.
0: Maar daar zit ook een logica in.
1: Ja, daar zit zeker een logica in. Ja.
0: Ja. Ja. Wat bijzonder. Ik vind het echt heel bijzonder. Ja, ik bedoel, zo diep op dit onderwerp ben ik eigenlijk nog nooit gegaan. Dus wat dat betreft is het wel heel erg leuk om te horen, dit allemaal.
1: Nou, had je dan al wel eens van de bijendans gehoord?
0: De bijendans? Nee.
1: Nou, wat ik net vertelde, de bijen die moeten ook met elkaar kunnen communiceren over waar is voedsel te vinden. En als ze gaan zwermen, waar vinden we een nieuw huisje? En ze communiceren met elkaar door middel van een dansje. Dus nou ben ik even vergeten hoe die... Nou, dit was echt de hoogtepunt van het verhaal. Maar goed, ze dansen in een achtvorm of in een rondje. En daaraan kunnen bijen al zien of het een doel is op dicht bij de kast of heel ver. Of ze kunnen ook met de richting waarin ze dansje doen aangeven waar het voer te vinden is. Dat is eigenlijk een beetje het grote verhaal.
0: Wapperen ze dan met de vleugeltjes?
1: Nee.
0: Niet?
1: Nee, dan zijn ze echt...
0: Die beelden die ik allemaal gezien heb, zijn allemaal anders, heb ik het idee.
1: Oh ja, maar van de bijendansen zijn ook hele leuke filmpjes. Maar ja, natuurlijk ga ik nu allemaal niet vertellen. Want dat verhaal gaat iedereen te horen krijgen op onze open dagen op 11 en 12 juli.
0: Ja, precies. Ja. Dat is ook heel erg belangrijk natuurlijk. Precies. Ja,
1: wij gaan niet zelf in verkleed als bijen lopen om het dansje na te doen, maar... filmpjes zullen we wel laten zien.
0: Kijk, dat is hartstikke leuk. Ja. Dus dat kan gewoon nagekeken worden.
1: Ja.
0: Superleuk. Ja, er valt volgens mij heel veel te vertellen over de bijen. Gaat het goed met de bij?
1: Dat vind ik ook een lastige vraag om te beantwoorden. Met de solitaire bijen gaat het zeker niet goed. De biodiversiteit is natuurlijk enorm afgenomen. En zeker voor zoals het dan heet, van die niche soorten die vliegen op één bepaalde plant of één bepaalde bloem. is er steeds minder te vinden. Nou, ze kunnen zich niet voortplanten. Dus een groot deel van de bestuivers valt weg. En zonder bestuivers hebben we geen voedsel. En die rol van de bestuiver die gaat ook in open dag. Als je daarin geïnteresseerd bent, komt meer aan bod. Maar en daar kunnen men, dan zou je denken, nou, als dat ene plantje wegvalt, is dat dan zo erg? Nou, als een heleboel van die ene plantjes wegvallen, dan wel.
0: Ja.
1: En ook met de honingbijen, die zijn er ook belangrijk voor de bevruchting. Er zijn bedrijven die huren echt imkers in om kasten in hun boomgaard te komen zetten. Of wij krijgen in de vereniging ook regelmatig verzoeken van boeren of wij kasten naar ze toe willen brengen voor de koolzaadvelden of weet ik veel voor wat. Om die bestuiving. Ik denk dat we in Nederland dat er op zich wel genoeg honingbijen zijn. Maar we hebben nu al een aantal jaren op de rij gezien dat de wintersterfte heel groot is. En dan zijn er nog een aantal bedreigingen zoals de Varroa-meid. En natuurlijk de Aziatische hoornaar, waar iedereen wel van gehoord heeft.
0: Ja, die roept ook steeds meer op.
1: Ja, maar daarover zijn de meningen ook nogal verdeeld. Hoe groot die bedreiging is natuurlijk. Je wil hem gewoon niet bij je, of haar, want het is vooral de koningin, geloof ik. Ik heb er zelf nog niet zoveel ervaring mee. Maar die wil je gewoon niet bij je bijenkast hebben, want die roven die eten die bijen op. En andere bestuivers.
0: Ja.
1: Maar je hebt ook mensen die zeggen, ja, ze zijn hier nu. Ze zijn nu op hun piek, omdat er genoeg voor ze te eten is. Maar op een gegeven moment krijg je een bepaalde balans, waardoor de hoeveelheid Aziatische hoornaars weer gaat afnemen. Ja, ik weet zelf niet zo goed wat ik daar allemaal van moet vinden. Maar ja, het bestrijden van die Aziatische hoornaar, dat vraagt wel heel veel. Een aantal provincies hebben daar ook al taskforces voor. In Flevoland was het in elk geval zo. Daar had provincie ook subsidie uitgezet, zodat we ook iemand hadden die als er zo'n nest werd aangetroffen, hem kon verwijderen. En ook hier is een taskforce.
0: Ja.
1: Voor mensen die denken dat ze een Aziatische hoornaar zien, foto maken als dat kan. En dan kan je dan melden bij meldpunt Aziatische hoornaar. Zodat we ook een beetje een beeld gaan krijgen van waar ze zitten. Ik heb het idee dat ze hier nog niet zoveel zijn. Ik dacht er zelf één keer gezien te hebben. Want ja, die voldeed aan alle signalementen. Dus ik braaf foto ingestuurd naar meldpunt Aziatische hoornaar. Maar bleek het een middelste wesp te zijn.
0: Oh,
1: die
0: wow.
1: Had ook gele poten. En
0: oh
1: geen,
0: ja.
1: Ja.
0: Ja, want dat is het een beetje. Want ik heb me daar wel een beetje in verdiept inderdaad. Dat de Aziatische hoornaar is volgens mij kleiner dan de Europese hoornaar.
1: Dat klopt.
0: Ja, en de Europese hoornaar die lijkt gewoon veel meer op een wesp. Dus die is gewoon echt wel wat geler. En de Aziat is volgens mij

0: Jammer voor je.
1: Nou, jammer.
0: Ik had er graag één in het echt willen zien, maar ik was blij dat het geen...
1: Nee, dat is voor de volken natuurlijk helemaal niet fijn. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja, en ik heb de Europese hoornaar al bij ons op het terras gehad met de nest. Dat is ook niet fijn. Nee. Dus wat dat betreft, die hebben we ook even verplaatst. Mag geloof ik niet. Tenminste, dat hoorde ik toen. Maar op het terras is dat gewoon ook niet fijn.
0: Nee.
1: We gaan even weer verder met muziek. En volgens mij staat de Direct klaar met Through the Looking Glass.

0: Ja, direct. Ik vind dit toch wel heel leuk hoor, dat gasten dezelfde muziek meenemen. Dat, ja, dat maakt het ook allemaal weer anders natuurlijk. Hoe word je eigenlijk Imke?
1: Nou, bij mij is het gewoon uit nieuwsgierigheid begonnen. Ja, zo begint het natuurlijk bij iedereen. En op een gegeven moment dacht ik, ik wil er meer van weten. Ik had nog helemaal niet het idee dat ik Imke wilde worden, maar ik wilde wel meer weten van de bijen dan wat ik alleen in boeken kon lezen of op filmpjes kon zien. Dus ik ben toen gaan kijken op de website van de Nederlandse Bijhoudersvereniging, de NBV. En daar heb ik een cursus gevolgd. En dat was een cursus, het was eigenlijk echt wel een opleiding. Die begint al in februari. Heb je eerst een paar weken theorie. En dan

0: wij de praktijk in. Dus elke twee zaterdagen hadden we praktijkles. Dan ga je met een groepje ervaren imkers. Beheer dan een aantal kasten echt tot het einde van het seizoen. Dan moet je ook trouwens echt examen doen. Maar je kan, er zijn ook allerlei andere mogelijkheden. Sommige mensen kiezen ervoor om een online opleiding te doen. Of als je gewoon een goede imker bij je in de buurt kent die je mee wilt nemen, is dat ook hartstikke leuk.
1: Dus, ja, dus je kan overal informatie daarvoor in winnen.
0: Zeker, ja, ja.
1: Mocht je inderdaad enthousiast geworden zijn. Ja. Want ik kan me daar iets bij voorstellen.
0: Ja, ja. Nou, en als je gewoon bij een imker, als je het allemaal nog niet zo goed weet, dan alleen denkt, oh nee, dat vind ik interessant. Zoek gewoon een imker in je buurt op en vraag of je ze in een kast mag kijken. Nou, er zal geen imker die zijn die zeggen, nou nee hoor, daar ben ik niet in geïnteresseerd. Want het is toch leuk als je passie met een ander kunt delen.
1: Ja, ja, je benoemt passie, maar eigenlijk in het begin gaf je al even aan dat je nog een passie hebt, hè, naast de bijen.
0: Ja, dat heb ik. Dat zijn border collies en schapendrijven. Ja, ja, ik heb, ja, iedereen kent ze wel. Hè. Dat zijn die zwart-witte hondjes meestal die lekker achter de schapen aanrennen. Die op een commando doen wat je zegt. En ja, het leuke daarvan is, dat is heel veel werk om die honden zo af te richten. Daarvoor moet je zorgen dat je echt een goede samenwerking met die honden hebt. En dat maakt het zo leuk. En ook schapen, ja, daar kan ik ook nog wel een uur over vol praten. Dat was hetzelfde als met die bijen. Toen ik eraan begon, wist ik ook, ik vond die honden gewoon heel leuk. En ik dacht, ik wil leren schapen drijven. Of, ja, ik begon met border collies en ik dacht, nou, als ze het schapen drijven leuk vinden, gaan we dat doen. Als het iets anders is, ook oké. Nou, hierheen zijn we blijven hangen. En, nou, die bijen waren de ene reden om hier naartoe te komen. En het schapen drijven een andere. Want ik wilde gewoon ruimte bij huis om zelf schapen te kunnen drijven. En toen we hier kwamen wonen, toen kwam ik erachter dat een van mijn oude trainers uit het Westen hier ook al heen was verhuisd.
1: Oké.
0: Okay. Bart Dekker. En nou, bij hem train ik nu ook weer regelmatig lekker met die honden. En wat ik dan op de training leer, dat kan ik dan thuis mee verder. Ja, ik noem het altijd maar knoeien en aanrotsen. Want het is echt trial en error, vooral error. Maar ja, daar leer je van.
1: Ja, dat is zeker waar. Ja. Dat is zeker waar. Dus op dit moment heb je 3 border collies.
0: Ik heb 3 border collies. Eentje is er vandaag jarig, 2 jaar geworden.
1: Nou, gefeliciteerd.
0: Dankjewel.
1: Ja, ja, oh wat mooi.
0: Ja.
1: Dus je bent veel in de natuur in elk geval.
0: Ja, ja, ik ben ook nog vrijwillig boswachter hier in de gebieden van natuurmonumenten. Dus ja, ik ben wel graag buiten. Dat klopt.
1: Kom niet meer binnen, hoor ik wel weer.
0: Nou, inderdaad.
1: Als het even kan.
0: Ja.
1: Ja, daar is natuurlijk ook helemaal niets mis mee. Dus,
0: nee. Dus ja, voor mij hier naar Westerwolde komen, dat is, was voor mij echt het beste wat ik ooit heb gedaan.
1: Ja.
0: Gewoon omdat je al die dingen, ja, die komen hier samen die ik graag doe.
1: Ja, rust en ruimte.
0: Ja.
1: Ja, ja, natuur en ook bezig zijn.
0: Ja, ja. Ach, en dan heb ik nog niet eens gehad over al die leuke mensen die ik in die korte tijd dat we hier zijn ontmoet hebben.
1: Ja. Ja. Nou ja, volgens mij is dat de beste beslissing ooit geweest.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja, zonder meer.
1: Ja, ja. Nou, ja, het uur is voorbij gevlogen. Ik zit echt een beetje dat ik denk van, och, maar ik heb nog 1000 vragen zo ongeveer. En volgens mij kun jij ook nog steeds.
0: Ja hoor.
1: Ja, gewoon door inderdaad. Maar ja, ook nu is het alweer voorbij. Het uur is alweer bijna voorbij. Dus we moeten dit goudgesprek af gaan sluiten. Ja, Marita Oma was bij ons vandaag in de studio. Ontzettend bedankt, wederom, voor je tijd.
0: Nou, ontzettend bedankt dat ik hier mocht zijn. Dank je wel.
1: Ja, en we hebben weer ontzettend veel bijgeleerd. De techniek was in handen van Jan van Assemaai. Hij zorgde ervoor dat muziek uitgezocht door Marita ook daadwerkelijk te horen was op de radio. Dus dat is ook super fijn. Ja, ik vind het toch ook wel weer heel leuk om dit te mogen doen in de zomer. Dus op naar de volgende editie van Zomergoud.

0: werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 11 uur.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. In het centrum van Meppel is een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De melding kwam vanuit een slagerij. Het is nog niet duidelijk of de brand ook daar is ontstaan. Over slachtoffers is nog niets bekend. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. In de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee. Het stond toen bij het grof vuil. Bij hem thuis belandde jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf over een ander door de nazi's geroofd werk uit de collectie Goudsticker kwam hierachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de Joodse verzamelaar in bezit had. De man geeft het werk terug aan de erven van Goudsticker. Het duurt mogelijk nog dagen voordat de grote bosbrand bij Parijs is geblust. Gistermiddag brak die brand uit ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en die brand die breidt zich nog altijd uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren en werd internationaal bekend als de spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als dokter Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. Ook speelde Neill een hoofdrol in The Piano. Waaraan hij is overleden is niet bekend gemaakt. Neill had eerder bloedkanker, maar daar was hij van genezen. Sam Neill was 78 jaar. Het weer in het zuiden zonnig. In de noordelijke helft kan het nog wat bewolkt of mistig zijn, maar dat lost nu snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden, 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.

I'm sexy and I know it. FIFA-voorzitter Infantino wil na het huidige WK-voetbal onderzoeken of het deelnemersveld kan groeien van 48 naar 64 landen. Volgens hem moet ieder land kunnen dromen van deelname en stijgt het niveau wereldwijd. Binnen de internationale voetbalwereld is echter veel weerstand. De Europese, Aziatische en Noord- en Midden-Amerikaanse bonden vrezen een te groot en onoverzichtelijk toernooi. De Spaanse oud-premier Mariano Rajoy ligt onder vuur na een omstreden uitspraak over het Franse voetbalelftal. Voorafgaand aan de halve finale tegen Spanje schreef hij dat Frankrijk een ploeg van topniveau heeft, maar zonder Franse spelers. Daarmee verwees Rajoy naar de migratieachtergrond van internationals. Politici in Frankrijk en Spanje noemen de opmerking racistisch en xenofoob. Rajoy heeft vooralsnog niet publiekelijk op de kritiek gereageerd. Virtuele actrice Tilly Norwood krijgt mogelijk een hoofdrol in een echte speelfilm. Het AI-personage van de Nederlandse producent Eline van der Velde zou te zien zijn in de film Misaligned. Wanneer die verschijnt is nog onbekend. De opkomst van digitale acteurs en influencers leidt tot discussie over banen in de filmwereld en een schoonheidsideaal waaraan echte mensen nauwelijks kunnen voldoen. De speelfilm is aangekondigd door Van der Velden's productiestudio. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Volgens accountantskoepel SRA komt dat vooral door hogere personeels- en inkoopkosten, tegenvallende winsten en onzekerheid over regels en subsidies. Vooral in de bouw, horeca en detailhandel is minder geld beschikbaar voor bijvoorbeeld nieuwe bedrijfswagens, opleidingen of verbouwingen. Ongeveer de helft van de MKB-bedrijven maakte vorig jaar minder winst. Nog het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om

0: Het is nu 12 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Fontainebleau in de buurt van Parijs. De natuurbrand bij Fontainebleau in de buurt van Parijs is mogelijk aangestoken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd, die vanochtend het gebied bezocht. Volgens de minister zijn er zo'n 10 brandhaarden binnen een straal van 1 kilometer. Het vuur brak gistermiddag uit en honderden brandweerlieden zijn bezig om te blussen. Inmiddels is al zo'n 800 hectare verwoest. Het bluswerk gaat vermoedelijk nog dagen of mogelijk zelfs weken duren. Uit voorzorg zijn ongeveer 900 mensen geëvacueerd. In het centrum van Meppel is ook een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. Een kinderdagverblijf in de omgeving is uit voorzorg ontruimd. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. Naar mensen in de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was Luxemburg dat, maar dat land is nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld 1,64 euro per liter en diesel 1,62 euro. Buiten de snelwegen om kunnen de prijzen nog lager uitvallen. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld 2,43 euro. En het WK is voorbij voor scheidsrechter Danny Makkely en zijn assistenten. De FIFA kiest voor andere scheidsrechters in de halve finales en in de finale. Makkely floot dit WK 3 wedstrijden. Er is nog 1 Nederlander actief op het toernooi. Dat is de videoscheidsrechter Dennis Higler. Het is nog niet duidelijk welke van de 4 resterende wedstrijden hij toegewezen krijgt. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer met 26 tot misschien wel 33 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Lunchtijd.

FIFA-voorzitter Infantino wil na het huidige WK-voetbal onderzoeken of het deelnemersveld kan groeien van 48 naar 64 landen. Volgens hem moet ieder land kunnen dromen van deelname en stijgt het niveau wereldwijd. Binnen de internationale voetbalwereld is echter veel weerstand. De Europese, Aziatische en Noord- en Midden-Amerikaanse bonden vrezen een te groot en onoverzichtelijk toernooi. De Spaanse oud-premier Mariano Rajoy ligt onder vuur na een omstreden uitspraak over het Franse voetbalelftal. Voorafgaand aan de halve finale tegen Spanje schreef hij dat Frankrijk een ploeg van topniveau heeft, maar zonder Franse spelers. Daarmee verwees Rajoy naar de migratieachtergrond van internationals. Politici in Frankrijk en Spanje noemen de opmerking racistisch en xenofoob. Rajoy heeft vooralsnog niet publiekelijk op de kritiek gereageerd. Virtuele actrice Tilly Norwood krijgt mogelijk een hoofdrol in een echte speelfilm. Het AI-personage van de Nederlandse producent Eline van der Velde zou te zien zijn in de film Misaligned. Wanneer die verschijnt is nog onbekend. De opkomst van digitale acteurs en influencers leidt tot discussie over banen in de filmwereld en een schoonheidsideaal waaraan echte mensen nauwelijks kunnen voldoen. De speelfilm is aangekondigd door Van der Velden's productiestudio. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Volgens accountantskoepel SRA komt dat vooral door hogere personeels- en inkoopkosten, tegenvallende winsten en onzekerheid over regels en subsidies. Vooral in de bouw, horeca en detailhandel is minder geld beschikbaar voor bijvoorbeeld nieuwe bedrijfswagens, opleidingen of verbouwingen. Ongeveer de helft van de MKB-bedrijven maakte vorig jaar minder winst. Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm.

0: Het is nu 1 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Meppel probeert de brandweer met man en macht een grote brand te bestrijden. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De vlammen slaan uit het dak en een deel van het pand is ingestort, meldt RTV Drenthe. Een straat erachter wordt nu ook ontruimd. En eerder werden ook al een kinderdagverblijf en een bibliotheek in de omgeving uit voorzorg ontruimd. Over slachtoffers is nog niets bekend. Er komt ook veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Een Marokkaanse journalist is gisteren aangehouden bij aankomst op de luchthaven van Tanger. Justitie in Marokko heeft nog geen reden aangegeven voor die aanhouding van Ali Lemrabet. Maar volgens een vrouw wordt hij beschuldigd van het verspreiden van valse informatie. De journalist, die al enkele jaren in Barcelona woont, staat bekend als een felle criticus van de Marokkaanse staat. Hij is al eens veroordeeld tot een celstraf en kreeg jarenlang ook een beroepsverbod. In het centrum van Rotterdam zit een man vast in een vuilniswagen. Hij heeft vermoedelijk in een container geslapen en belandde tijdens het legen ervan in die vuilniswagen. Hij kwam met zijn been klem te zitten tussen de klep die het afval in de wagen aanduwt en zit nu al uren vast. Hulpdiensten proberen die man te bevrijden. En Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was dat Luxemburg, maar dat land is dus nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld €1,64 per liter en diesel €1,62. Buiten de snelwegen kunnen de prijzen nog lager uitvallen in Spanje. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld €2,43. Het weer volop zon, droog ook. Op de Wadden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering. Ook weer veel zon dan. En nog wat warmer met 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed.

0: Het is nu 2:00.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. 4 van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer is een vrouw van 59. Ze werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook het DNA van de man die nu vastzit, werd een dag later gevonden door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij staat inmiddels op de wachtlijst voor het Pieterbaancentrum. De man die vanmorgen in Rotterdam klem kwam te zitten in een vuilniswagen is bevrijd. Hij werd na 2:00 door de hulpdiensten uit die wagen gehaald. De man lag waarschijnlijk te slapen in een container toen die werd opgetild en geleegd. Hij kwam daarna met zijn been klem te zitten onder de klep die het afval aanduwt in de wagen. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In het centrum van Meppel woedt nog altijd brand. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij. De vlammen sloegen uit het dak en een deel van het pand is ingestort. Naastgelegen panden lijken gespaard, meldt RTV Drenthe. In de omgeving zijn onder meer verschillende woningen en ook een bibliotheek en een kinderdagverblijf uit voorzorg ontruimd. Omdat er eerder ook veel rook vrij kwam, werden omwonenden gewaarschuwd om ramen en deuren dicht te houden. Shorttrekker Sven Roes is weer terug in Nederland. Volgens de schaatsbond is hij gisteren in goede gezondheid herenigd met zijn familie. Roes verdween vorige maand spoorloos. Enkele dagen later werd zijn auto gevonden bij Schiphol en bleek dat hij naar het buitenland was vertrokken. Volgens de schaatsbond is het verder een privézaak en heeft de familie gevraagd om rust. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22, in het zuidoosten 31. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware? Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres. Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Het geluid van Oost-Groningen. 80's en 90's.

EU-landen gaan boeren financieel ondersteunen vanwege de sterk gestegen kunstmestprijzen. De maatregelen moeten voorkomen dat boeren minder gaan zaaien of planten voor het oogstseizoen van volgend jaar. De EU-lidstaten mogen onder meer landbouwsubsidies eerder uitbetalen en krijgen meer ruimte om extra steun te geven. Ook wil de Europese Commissie de kunstmestproductie binnen de EU vergroten. De prijs ervan is nu hoog, vooral door de afsluiting van de Straat van Hormuz. De Raad van State heeft stevige kritiek op een voorstel uit de Tweede Kamer om de spreidingswet af te schaffen. Volgens de belangrijkste adviseur van de regering kan dat leiden tot minder opvangplekken en meer maatschappelijke onrust. Ook wijst de Raad erop dat Nederland verplicht is om asielzoekers op te vangen. De spreidingswet zorgt voor gedwongen asielopvang verspreid over alle gemeenten in het land. De initiatiefnemers JA21, BBB, Forum, Groep Keizer en Groep Markezauer willen de wet intrekken. In Congo is een grote studie gestart naar twee medicijnen tegen de dodelijke variant van het Ebola-virus die nu rondgaat. Onderzoekers hopen dat de behandelingen de sterfte flink kunnen verlagen. De proef loopt terwijl de uitbraak zich verder verspreidt in het Afrikaanse land. Er zijn sinds het begin van de epidemie ruim 1800 besmettingen vastgesteld. 648 mensen zijn overleden aan de Ebola-variant. De eerste resultaten van de test worden pas over een paar maanden verwacht. En in het centrum van Rotterdam is een man klem komen te zitten in een vuilniswagen. Mogelijk sliep hij in een container en belandde hij tijdens het legen ervan tussen het afval. Hulpdiensten proberen hem te bevrijden terwijl hij ter plekke medische zorg krijgt, waaronder een infuus. Daarna wordt hij naar het ziekenhuis gebracht. De man zit vast met zijn been door de klep die het vuil aanduwt. Een specialist van het vuilnisbedrijf is al opgetrommeld om te helpen bij het bevrijden van de man. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind.

0: Het is nu 3:00.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de 2 jaar daarvoor binnenkwamen bij een ander meldpunt. Het gaat met name om luchtwegproblemen, maar ook om hartkloppingen en slaap- en concentratieproblemen. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. En ze vreest dat het mogelijk nog maar het topje van de ijsberg is, omdat nog niet alle artsen melding doen van klachten door vapen. Het onderzoek naar de dood van de Britse ex-politica Anne Widdecombe is overgenomen door een speciale antiterreureenheid. De vrouw werd donderdag dood aangetroffen in haar huis. Ze had ernstige verwondingen. De politie zei eerder dat de moord waarschijnlijk niet politiek gemotiveerd was. Of dat nu is veranderd, is niet bekendgemaakt. Gisteren is een man aangehouden op honderden kilometers van de woning. Widdecombe zat 23 jaar voor de conservatieve partij in het Britse lagerhuis. En ze was een tijd staatssecretaris voor het gevangeniswezen. Door de natuurbrand bij Parijs is de snelweg A6, de route Soleil, tussen Parijs en Dijon in beide richtingen dicht. Justitie in Frankrijk houdt er rekening mee dat de brand bij Fontainebleau gistermiddag mogelijk is aangestoken. Binnen een straal van 1 kilometer zijn 10 brandhaarden gevonden. En dat duidt er volgens de autoriteiten op dat er mogelijk opzet in het spel is. Eredivisie scheidsrechter Rob Dieperink is overleden, meldt de KNVB. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Dieperink maakte 14 jaar geleden zijn debuut in het betaalde voetbal. In april werd hij in Londen gearresteerd op verdenking van aanranding van een minderjarige jongen, kort na een Conference League wedstrijd daar. De zaak werd al snel gesepareerd vanwege gebrek aan bewijs. Toch besloot de FIFA dat hij niet op het WK mocht fluiten. Rob Dieperink was 38 jaar. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden en 31 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zomers en warm. En nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
3: Het geluid van Oost-Groningen. 80s en 90s.

EU-landen gaan boeren financieel ondersteunen vanwege de sterk gestegen kunstmestprijzen. De maatregelen moeten voorkomen dat boeren minder gaan zaaien of planten voor het oogstseizoen van volgend jaar. De EU-lidstaten mogen onder meer landbouwsubsidies eerder uitbetalen en krijgen meer ruimte om extra steun te geven. Ook wil de Europese Commissie de kunstmestproductie binnen de EU vergroten. De prijs ervan is nu hoog, vooral door de afsluiting van de Straat van Hormuz. De Raad van State heeft stevige kritiek op een voorstel uit de Tweede Kamer om de spreidingswet af te schaffen. Volgens de belangrijkste adviseur van de regering kan dat leiden tot minder opvangplekken en meer maatschappelijke onrust. Ook wijst de Raad erop dat Nederland verplicht is om asielzoekers op te vangen. De spreidingswet zorgt voor gedwongen asielopvang verspreid over alle gemeenten in het land. De initiatiefnemers JA21, BBB, Forum, Groep Keizer en Groep Markezauer willen de wet intrekken. In Congo is een grote studie gestart naar twee medicijnen tegen de dodelijke variant van het Ebola-virus die nu rondgaat. Onderzoekers hopen dat de behandelingen de sterfte flink kunnen verlagen. De proef loopt terwijl de uitbraak zich verder verspreidt in het Afrikaanse land. Er zijn sinds het begin van de epidemie ruim 1800 besmettingen vastgesteld. 648 mensen zijn overleden aan de Ebola-variant. De eerste resultaten van de test worden pas over een paar maanden verwacht. En in het centrum van Rotterdam is een man klem komen te zitten in een vuilniswagen. Mogelijk sliep hij in een container en belandde hij tijdens het legen ervan tussen het afval. Hulpdiensten proberen hem te bevrijden terwijl hij ter plekke medische zorg krijgt, waaronder een infuus. Daarna wordt hij naar het ziekenhuis gebracht. De man zit vast met zijn been door de klep die het vuil aanduwt. Een specialist van het vuilnisbedrijf is al opgetrommeld om te helpen bij het bevrijden van de man. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind.

Hallo. Alibaba. Soms zijn er momenten dat ik aan je denk.

0: the night the first missile approached Earth. It was thought to be an ordinary fallen star, but next day there was a huge crater in the middle of the common, and Ogilvy came to examine what lay there. A cylinder, 30 yards across, glowing hot, and with faint sounds of movement coming from within. Suddenly the top began moving, rotating, unscrewing.
1: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
2: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
1: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
2: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
1: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
3: Het is nu 4 uur.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo heeft het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden de aanvoer van zoet water naar het westen van het land verhoogd om verzilting langs de kust te voorkomen. Het Hoogheemraadschap Delfland maait het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Door de aanhoudende droogte staat het water in rivieren lager dan gebruikelijk. De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland benadrukt dat er van drinkwatertekort geen sprake is. Alleen in Noordoost-Twente is de situatie al enkele weken nijpend. Na de brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn nog altijd zeker 25 mensen er slecht aan toe. Ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. 28 mensen overleefden het niet, melden Thaise media. Die brand begon gisteravond kort voor middernacht. Na ongeveer een half uur was het vuur onder controle. Desondanks waren er veel slachtoffers. De meeste stierven door rookvergiftiging. Hoe die brand zich zo snel kon verspreiden, wordt nog onderzocht. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. Vier van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer, een vrouw van 59, werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die vastzit, werd een dag later aangetroffen door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de twee jaar daarvoor binnenkwamen bij een eerder meldpunt. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden, 31 in Maastricht. Morgen opnieuw een zomerse dag en dan wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is de specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta op en relax stoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
6: Non-stop.

De EU-landen gaan boeren financieel ondersteunen vanwege de sterk gestegen kunstmestprijzen. De maatregelen moeten voorkomen dat boeren minder gaan zaaien of planten voor het oogstseizoen van volgend jaar. De EU-lidstaten mogen onder meer landbouwsubsidies eerder uitbetalen en krijgen meer ruimte om extra steun te geven. Ook wil de Europese Commissie de kunstmestproductie binnen de EU vergroten. De prijs ervan is nu hoog, vooral door de afsluiting van de Straat van Hormuz. De Raad van State heeft stevige kritiek op een voorstel uit de Tweede Kamer om de spreidingswet af te schaffen. Volgens de belangrijkste adviseur van de regering kan dat leiden tot minder opvangplekken en meer maatschappelijke onrust. Ook wijst de Raad erop dat Nederland verplicht is om asielzoekers op te vangen. De spreidingswet zorgt voor gedwongen asielopvang verspreid over alle gemeenten in het land. De initiatiefnemers JA21, BBB, Forum, Groep Keizer en Groep Markezauer willen de wet intrekken. In Congo is een grote studie gestart naar twee medicijnen tegen de dodelijke variant van het Ebola-virus die nu rondgaat. Onderzoekers hopen dat de behandelingen de sterfte flink kunnen verlagen. De proef loopt terwijl de uitbraak zich verder verspreidt in het Afrikaanse land. Er zijn sinds het begin van de epidemie ruim 1800 besmettingen vastgesteld. 648 mensen zijn overleden aan de Ebola-variant. De eerste resultaten van de test worden pas over een paar maanden verwacht. En in het centrum van Rotterdam is een man klem komen te zitten in een vuilniswagen. Mogelijk sliep hij in een container en belandde hij tijdens het legen ervan tussen het afval. Hulpdiensten proberen hem te bevrijden terwijl hij ter plekke medische zorg krijgt, waaronder een infuus. Daarna wordt hij naar het ziekenhuis gebracht. De man zit vast met zijn been door de klep die het vuil aanduwt. Een specialist van het vuilnisbedrijf is al opgetrommeld om te helpen bij het bevrijden van de man. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind.

0: Het is nu 5:00. Ismael de Bruin met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat de VS de havens en wateren van Iran weer gaat blokkeren. Alle andere landen mogen wel door de straat van Hormuz varen, zegt Trump. Hij noemt de VS vanaf dit moment de beschermer van de zeestraat. Daar wil hij wel een vergoeding voor, 20% van de waarde van de lading op schepen. Dat moet volgens hem de kosten van de beveiliging dekken. Vorige maand werd de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens opgeheven nadat de VS en Iran tot een voorlopig akkoord waren gekomen. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo mag in Midden- en West-Brabant tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water uit sloten, beken en rivieren worden gehaald. Verder is het advies om buiten die uren zuinig met water om te gaan. Op andere plaatsen in het land worden ook maatregelen genomen. Zo maait het Hoogheemraadschap Delfland het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. De schaatser wilde zijn familie niet teleurstellen en besloot te vluchten. Sinds gisteren is hij weer thuis. Roes zegt dat hij zich schaamt voor wat er is gebeurd en hij wil professionele hulp gaan zoeken. Richard de Mos wordt opnieuw wethouder in Den Haag. Zijn partij Hart voor Den Haag gaat besturen met VVD, CDA en DENK. De Mos krijgt onder meer economie in zijn portefeuille. In 2018 was hij ook al wethouder in Den Haag, maar hij stapte na een jaar op na beschuldigingen van corruptie. Dan het weer, het is zonnig en warm. 23 graden op de Wadden, 29 graden in het midden en 31 in Maastricht. Morgen opnieuw zomers en een paar graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is de specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
3: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
2: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Non-stop.

EU-landen gaan boeren financieel ondersteunen vanwege de sterk gestegen kunstmestprijzen. De maatregelen moeten voorkomen dat boeren minder gaan zaaien of planten voor het oogstseizoen van volgend jaar. De EU-lidstaten mogen onder meer landbouwsubsidies eerder uitbetalen en krijgen meer ruimte om extra steun te geven. Ook wil de Europese Commissie de kunstmestproductie binnen de EU vergroten. De prijs ervan is nu hoog, vooral door de afsluiting van de Straat van Hormuz. De Raad van State heeft stevige kritiek op een voorstel uit de Tweede Kamer om de spreidingswet af te schaffen. Volgens de belangrijkste adviseur van de regering kan dat leiden tot minder opvangplekken en meer maatschappelijke onrust. Ook wijst de Raad erop dat Nederland verplicht is om asielzoekers op te vangen. De spreidingswet zorgt voor gedwongen asielopvang verspreid over alle gemeenten in het land. De initiatiefnemers JA21, BBB, Forum, Groep Keizer en Groep Markezauer willen de wet intrekken. In Congo is een grote studie gestart naar twee medicijnen tegen de dodelijke variant van het ebola-virus die nu rondgaat. Onderzoekers hopen dat de behandelingen de sterfte flink kunnen verlagen. De proef loopt terwijl de uitbraak zich verder verspreidt in het Afrikaanse land. Er zijn sinds het begin van de epidemie ruim 1800 besmettingen vastgesteld. 648 mensen zijn overleden aan de ebola-variant. De eerste resultaten van de test worden pas over een paar maanden verwacht. En in het centrum van Rotterdam is een man klem komen te zitten in een vuilniswagen. Mogelijk sliep hij in een container en belandde hij tijdens het legen ervan tussen het afval. Hulpdiensten proberen hem te bevrijden terwijl hij ter plekke medische zorg krijgt, waaronder een infuus. Daarna wordt hij naar het ziekenhuis gebracht. De man zit vast met zijn been door de klep die het vuil aanduwt. Een specialist van het vuilnisbedrijf is al opgetrommeld om te helpen bij het bevrijden van de man. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind.

0: Het is nu 6 uur. Het is nu 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directe omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt een veiligheidsrisicogebied. De politie mag er preventief fouilleren. Ook komen er extra camera's en beveiligers. En asielzoekers die buiten moeten wachten worden binnen opgevangen. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie wil zoiets doen tegen de toenemende onveiligheid en overlast rond het overvolle aanmeldcentrum. Die wordt veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn daarom vertrokken. In de Verenigde Staten is opnieuw iemand omgekomen bij een schietincident waarbij de omstreden immigratiedienst ICE betrokken was. Vanmorgen was er een schietpartij in de Amerikaanse staat Maine in het noordoosten van het land. Volgens lokale media was het slachtoffer een man. Een organisatie voor de rechten van migranten zegt dat een van de leden vanochtend is gedood bij een confrontatie met ICE. Vorige week werd in Texas een Mexicaanse immigrant doodgeschoten bij een verkeerscontrole. En ook bij dat incident was ICE betrokken. In Rusland is een prominent politicus van de oppositie gearresteerd. Het gaat om Boris Nadjezdin. Hij is volgens zijn advocaat opgepakt omdat hij een extremistisch symbool had laten zien. Maar om wat voor symbool het gaat is niet duidelijk. Een paar dagen geleden werd Nadjezdin al bestempeld als buitenlands agent. Dat gebeurt vaker bij mensen die kritiek hebben op Poetin. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam hem in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. Dan nog het weer. Het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het is nu 7 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Commissie moet met een verbod komen op het zelfstandig gebruik van sociale media voor kinderen jonger dan 13 jaar. Dat staat in een adviesrapport van een commissie die daar onderzoek naar deed op verzoek van de Europese Commissie. Het advies is om kinderen tot en met 12 jaar alleen op sociale media actief te laten, onder toezicht van ouders of leraar. Ook zou er een tijdslimiet aan het gebruik moeten zitten. De Europese Commissie komt na de zomer met een plan. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege cyberaanvallen. Het gaat om het hacken van particuliere camera's op militaire routes in Nederland. Door die camera's te hacken kan Rusland onder meer inzicht krijgen in militaire transportroutes en het type wapens en materieel dat aan Oekraïne wordt geleverd. De Russische ambassadeur moet morgen uitleg geven aan Berendsen. Ook in Duitsland, Frankrijk en Finland worden Russische ambassadeurs ontboden vanwege spionage en sabotage. In de omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel komen extra camera's en beveiligers. De politie mag er ook preventief fouilleren, omdat de omgeving is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen vlakbij het aanmeldcentrum. Die werden veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. Het kabinet heeft de Nationaal Coördinator Geweld tegen Vrouwen en Huiselijk Geweld benoemd. Het is Judith Kuipers. De bedoeling is dat de overheid en instanties beter gaan samenwerken in het beleid rond bijvoorbeeld femicide. Ook moet er een nationaal actieplan komen om geweld tegen vrouwen, huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Het vorige kabinet besloot de nieuwe functie in te stellen. De regering maakte toen 10 miljoen euro extra vrij. Het weer, het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het is nu 8 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een dagopvang, zodat de asielzoekers niet meer op het gras hoeven te wachten. Ook wordt de omgeving een veiligheidsrisicogebied, zodat er preventief gefouilleerd kan worden. En er komen meer camera's en beveiligers. Asielminister Van den Brink wil zoiets doen aan de onveiligheid en onrust rond het centrum. Na geweldsincidenten op het terrein vertrokken Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis vorige week bij het centrum, dat overvol is. Nu er maatregelen worden genomen, keren de organisaties terug. Een vrouw van 56 uit het Utrechtse Kamerik heeft een celstraf gekregen van 2 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, omdat ze een andere vrouw jarenlang heeft uitgebuit. Het slachtoffer werkte 11 jaar op het paardenbedrijf van de vrouw. Daar werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Ze had extreem lange werkdagen, maar kreeg geen salaris. De vrouw leefde onder slechte omstandigheden in een caravan op het terrein. De rechter zegt dat de eigenaresse van het bedrijf misbruik maakte van de kwetsbaarheid van de vrouw. Die had geen sociaal netwerk en kon nergens anders terecht. Kinderen onder de 13 moeten alleen sociale media kunnen gebruiken onder toezicht van hun ouders of een leraar. Dat schrijven onderzoekers in een advies aan de Europese Commissie. Verder moet er voor kinderen een tijdslimiet komen voor het gebruik van social media. Na de zomer komt de Europese Commissie met een voorstel. De politie heeft een man van 48 uit Woerden opgepakt voor brandstichting. Hij zou gisteravond een explosief hebben laten afgaan bij een appartementencomplex, waarna er brand ontstond. Bewoners van 7 appartementen in Woerden kunnen nog altijd niet naar huis. Bij de brand raakte niemand gewond. Het weer, het is nog lang warm vanavond en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer dan vandaag. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Het Hongaarse parlement heeft met een grote meerderheid ingestemd met een grondwetswijziging waarmee president Szójok kan worden afgezet. Premier Magyar wil met het afzetten van Szójok de invloed van oud-premier Orbán terugdringen. In Hongarije heeft de president vooral een ceremoniële rol, maar hij kan wel een veto tegen wetten uitspreken. In Duitsland heeft een Irakese man van 45 levenslang gekregen voor het uitbuiten en verkrachten van twee Yezidi-meisjes in Irak. Zijn ex van 30 moet 9,5 jaar de cel in. De twee sloten zich in 2015 in Irak aan bij de terreurorganisatie. Ze kochten de meisjes als slaven toen ze 5 en 12 jaar waren. Vervolgens werden die verkracht, mishandeld en gedwongen om huishoudelijk werk te doen. IS vermoordde in Irak duizenden Yezidis, een Koerdische minderheid. Een Vlaamse vrouw van 30 heeft na een reis in Egypte per ongeluk een 5-streep schorpioen mee naar huis genomen. Omdat het giftige dier haar had gebeten, had ze het in een doosje gestopt en bij zich gehouden. In het ziekenhuis kreeg ze antigif. Daarna vergat ze de schorpioen. Toen ze na haar vakantie thuis kwam in Leuven, bleek het dier nog in haar handtas te zitten. De schorpioen is naar een opvang gebracht. Het weer, het is nog lang warm vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

dag. Het is nu 10 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Wat er aan de schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord vooraf ging, is niet bekend. Een vrouw van 56 uit Kamerik is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor het uitbijten van een kwetsbare jonge vrouw. Zij moest ruim 11 jaar lange dagen werken in de paardenstallen van de vrouw, zonder dat zij salaris kreeg. Ook werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Het weer. Vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon. Er waait een matige noordoostenwind. En het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het is nu 11 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten...

De coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekend. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. In Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij op straat. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt. Bij de schietpartij raakte een kogel ook een ruit van een bus. Daar zaten op dat moment 10 mensen in, maar niemand in de bus raakte gewond. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Peser, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer vannacht is het droog en zijn er opklaringen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, er waait een matige noordoostenwind. En het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
1: Je hebt soms moment, welke dat night, dat je lennig heen wil. Het hoge land, geef me die rust. In alle vrouwte, het is doodstil. Het is vlustig.

dauw verdwijnt. Tussen komt op, vuil dier tussen strol. Lang in gras, haan onder kool.

0: dag. Het is nu 12 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft president Jette gezegd na een bijeenkomst in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekendgemaakt. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is een deel van de A6, de autoroute du Soleil, dicht.

Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Meer dan 100.000 Noren hebben in de hoofdstad Oslo hun nationale voetbalelftal onthaald. De voetballers kwamen vandaag terug op eigen bodem na hun uitschakeling in de kwartfinale tegen Engeland. Toch was de trots er niet minder om in Noorwegen. Het was voor het eerst dat de Noren de kwartfinale op een WK haalden. De voetballers werden in een open bus door Oslo gereden naar het paleis, waar het team door koning Harald en zijn familie werd ontvangen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Running and running, running.
1: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
2: Gister moest ik nog een feest met neuten en ook schimmelkeek. De sfeer was shit, dus schoot me vol. Man, man, man, waar haken lol. Noos me zat de vrouw van Geert. Ze had een kop als een Belgisch peer.

0: Het is nu 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn twee loodsen geraakt waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Volgens haar gebruikte Trump een rechtszaak tegen de fiscus om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De schikking die daaruit voortkwam was volgens de rechter bedoeld om belastingbescherming voor Trump en financiële voordelen voor zijn bondgenoten te presenteren als de uitkomst van een legitiem juridisch proces. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de

Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel... voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 2:00.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt ook aanvallen te hebben uitgevoerd. Het spreekt van een raketaanval op een vijandig Amerikaans schip. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is voor de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waarna brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.